0: Music. Rihanna werd geboren op Barbados en ontdekt door producer Evan Rogers.
1: I'm a very creative person. I love music. I love fashion. I always loved music.
0: Kort daarna tekenden ze bij Jay-Z's label Def Jam. Met albums als Good Girl Gone Bad en Loud combineerden ze pop, R&B, reggae en dancehall tot een unieke internationale sound.
1: I just always knew. One day that I'm gonna be doing this. I knew.
0: Ze bracht Caribbean muziek opnieuw wereldwijd naar de charts en maakte dancehall toegankelijk voor een groot mainstream.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy.
6: It's 3 a.m.
0: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
7: Right, right, heat wave.

AC blows, nipples froze. Are you cold?

0: Yo, what's up, everybody? It's Usher.
1: It's Coyle Ray.
2: It's your girl, Nicki Minaj.
3: And this is Galaxy.Radio, home for hip-hop, R&B, and Afro music.
4: Waarom zijn er bananen? Kom. Waarom breng je kleren terug met de bom? Waarom zet ik beest in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik langs loop, dan kijk ik erom. Help om, maar ik ben midden in de zon.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Veel wereldhits gebruiken ritmes uit Afrika en het Caribisch gebied. Black music is letterlijk de soundtrack van de wereld geworden.
2: This thing right here is our thing.
3: Hey. Put your hands up.
4: Do it right now. Go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: man.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: one.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
4: Black, right? Yeah.
1: This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black.
1: Music. Black music sounds like this.
3: June is Black Music Month. Million.

0: koppijn.
1: Ik ben aan, net een morreteetje me omgedraaid. Voelt of ik vliegen kan of zo, klapper een Red Bull voor het ontbijt. Je wordt er door en door gedraaid, heeft paar guys voor me doorgedraaid. Worden niet vallen voor shit op straat, en stand heeft dat me toch verleid.
0: Oef,
1: maar niks aan het handje.

0: op mijn tijdlijn. Ga niet mee met die hype shit. Wel met de mode, maar kom standaard aan in mijn Nike. Ik zal mijn stylist, die begrijpt niks. Maar dat is normaal toch? Want die jongens komen met nieuwe airpads in een oldtimer in je wijk aan, dat is mijn shit.
1: Wallahi,
0: wallahi.
1: Liefde naar de supporters.
0: Yes.
1: En de haters, zak mij dik.
0: Zak mij dik.

0: shotgun blasts echo through the crowd. Six punks hit, two punks died. All casualties were applied to their side. Human lives at the past, just the talk amongst trash. We didn't know who they were, no one had time to ask.
1: Check out the
2: music
3: next.
4: More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
3: Black Music.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

Music. Dr. Dre, geboren als Andre Romel Young op 18 februari 1965 in Compton, Californië, wordt gezien als een van de belangrijkste architecten van moderne hiphop. Niet alleen als rapper, maar vooral als producer, ondernemer en talentontwikkelaar veranderde hij de complete muziekindustrie. Dre begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ bij de electrogroep World Class Wrecking Crew, maar brak wereldwijd door als lid van de legendarische rapgroep N.W.A. Samen met Eazy-E,

0: Panic uit. Een album dat hip-hop voorgoed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop, geproduceerd samen met Scott Storch, groeide uit tot een van de bekendste hip-hop beats ooit. Ook

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. We're waking up. We're on that morning vibe.
3: I do this every day. Welcome to the party.
2: It's a new day with the Galaxy Morning Marathon. Here are Richie and Tony.

to say.

0: this Future.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: All the hits on Galaxy.radio.
0: The only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

Waking You Up, weekdays from 6 to 10.

0: I am so glad.
1: Hope to feel that.
0: Where?
2: They say the left.
0: As it relates to him.
2: For me.
3: Yeah. Turn the sound on.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: My name is.
4: We are Galaxy.
6: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
7: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
8: I'm on.
9: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
10: Ahoy!
9: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Aram Lookout, het skydeck van de iconische Aramtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Aram Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
5: Afrobeat-legende Fela Kuti gebruikte muziek als protest en inspireerde de moderne afro-sound.
6: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black everything.
6: We play all your favorite black music artists and music.
8: Damn, come on. You know I...
9: Hey, what's up? It's Saweetie.
10: Yo, this Future.
11: Hey, y'all. It's Lotto.
12: Yo, this C-Grizzly.
0: Wake up with the biggest stars. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye.
3: See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over hun digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. Pro wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is de 24e van juni op de woensdag. Halverwege de week. We pakken hem door naar het weekend. En we pakken hem door naar de WK-wedstrijd. Morgen Tunesië, Nederland dus. Zometeen ga ik Drake voor je draaien. Which One? Naar een hele populaire track. Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Je hoorde populair Idali, Ronnie Flex en Frenna. Daarna hoorde je dus Which One, Drake en Central Sea. Ja, en het valt mij dus op dat Ronnie Flex, ja, die man is weer helemaal on top. Samen met de Lil Kleine, de man die al meer dan 10 jaar bezig zijn. En populair is dus weer on top of the charts dus. Idali, Ronnie Flex en Frenna. Daarna hoorde je dus Drake, Which One en het begin van die track, waar je dus Drake zijn flow hoort doen. Die komt ook weer terug in een nieuwe track die Ronnie gaat uitbrengen samen met Karel. En ja, ga die alvast even checken op zijn Insta. Daar zie je in ieder geval een nieuwe track die heel veel lijkt op die Punta Cana. En ja, die flow lijkt eigenlijk bijna exact op de flow van Drake. Die hoorde bij Which One dus. Nou goed, een klein feitje voor je. Ga het eens checken, zou ik zeggen. Hey, zometeen broederliefde voor je. Maak hem niet heet. Nou, Don't Walk Away hier bij Galaxy Radio. Een hele hoop muziek voor je vandaag. En we hebben een vol programma voor je staan. Zometeen dus hoor je nog veel meer. Eerst dus Don't Walk Away hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy.radio. Your favorite hip-hop. Hip-hop. En R&B.

0: je Maak Me Niet Heet. Zometeen Jos Silvio, Toxic hier bij Galaxy Radio. En Chingy komt eraan, writer in die throwbacks naar Juicy J. Bounce it.
1: This is your station for hip-hop, R&B en Afro music.
2: Drop it down.
1: Like that, yo.

0: In je throwbacks vandaag hoor je Chingy Writer. En zometeen nog veel meer throwbacks voor je. En ik ga je vertellen welke dat is. Namelijk een track die vroeger, een aantal jaar geleden, ik zeg pak een beet, 15 jaar geleden stond die ook in mijn favoriete lijst. En eigenlijk stiekem nog steeds wel. Je gaat het zometeen horen. Samen gaan ze door het leven als T-Wayne in die tijd. Maar nu is het dus T-Pain en Lil Wayne. Can't believe it. Zometeen dus.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Yo, Mr. Hill.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app.
2: Turn your radio up.
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black music.
4: Drake, geboren als Aubrey Drake Graham op 24 oktober 1986 in Toronto, Canada, is zonder twijfel een van de meest invloedrijke artiesten van de 21ste eeuw. Hij groeide op in een multiculturele omgeving in Toronto en werd opgevoed door zijn moeder nadat zijn ouders op jonge leeftijd uit elkaar gingen. Zijn vader was drummer en werkte samen met verschillende soul- en funkmuzikanten, waardoor muziek al vroeg een belangrijke rol speelde in zijn leven. Zijn grote doorbraak kwam in 2009 met de mixtape So Far Gone. De single Best I Ever Had werd een enorme hit

is zonder twijfel One Dance. Het nummer betekende een belangrijk kantelpunt voor Afrobeats en dancehall in de wereldwijde popmuziek. Binnen Black Music Month kan Drake worden gezien als de artiest die hip-hop definitief het streamingtijdperk binnenleidde. Hij veranderde niet alleen hoe muziek klinkt, maar ook hoe muziek wordt geconsumeerd. Zijn

Ze gingen een tijdje door het leven als T-Wayne. Je hoorde T-Pain en Lil Wayne. Can't believe it hier bij Galaxy Radio. Zometeen de man die weer helemaal on top staat. Lil Kleine ga je horen. Fashion Week naar Soundgasm. En ik wil van jou weten wat jouw favoriete working track is. Stuur hem door.

0: Back of the Club hoorde je ervoor, die Fashion Week. Leeuw Kleine en John de Vrijzer hier bij Galaxy Radio. En zometeen dus jouw favoriete working track die we gaan draaien voor jou. Die jij mag doorsturen via 085-029-4x2. Waarin jij dus mag doorgeven waar je blij van wordt, waar je relaxed van wordt. En waar jouw werkdag gewoon een leukere werkdag door wordt. Stuur het door, ook waar je werkt, wat je aan het doen bent. Ik ben enorm benieuwd. Hoor het zometeen.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.
0: Yeah.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dance hall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: We zijn halverwege de week en halverwege de show. Het is 11 uur geweest op de woensdag op 23 juni. Dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. We bouwen richting die lunchpauze. En zometeen wordt jouw lunchpauze ook leuker. Maar dat hoor je pas straks. Eerst nog Santa na Tyla en Zara Larsson. See you again.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Maxine.

Santa hoor je bij Galaxy Radio Russian. Zometeen Lil Uzi Vert, What You Saying en Seduce komt eraan, Russ. Maar ik wil van jou zometeen dus weten wat jouw favoriete working track is. En jullie sturen hem best wel massaal door. Je hoort zometeen welke tracks het gaan zijn. Hey.

White is saying, hoor je Lil Uzi Vert. En ik vroeg aan jou wat je favoriete working track is. En jij stuurde hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Ja, die track al van jij zegt, daar wordt mijn werkdag beter, daar wordt mijn dag beter en daar word ik zelf ook een beetje beter van. Nou ja, je mag hem dus doorsturen via 085-029-4x2 en dat deed je. En dat is mooi om te zien, want op een werkdag als vandaag wil je misschien ook wel, ja, even iets, een soort kleine pauze op je werkdag, weet je wel. En dat mag ook en we verlangen misschien ook wel een klein beetje naar huis. Weet je, je wil om 5 uur gewoon lekker uitklokken en lekker naar huis toe. Daarom gaan we een track draaien die daar goed bij past. En dit komt uit 2013. Drake komt eraan. Hold on, we're going home. We are Galaxy. I didn't come this far just to come this far.

0: Y'all crazy, you know?
1: Amelie hoorde je Waste, daarvoor je dus Yeezy Kanye West, Put On, en daarvoor de favoriete track van jou hier bij Galaxy Radio, Drake, Hold On, We're Going Home. Alvast ter voorbereiding voor het naar huis gaan zometeen. Zometeen nog gaan we in die throwbacks voor jou uit 1996, heb ik eentje klaarstaan. En ik ga hem nog even als verrassing houden, want je hoort zometeen welke dat is. Nou, I Just Might, Bruno Mars, een klapper die eigenlijk iedereen misschien wel leuk vindt en... Je mag een beetje gaan dansen zometeen, hè? Is altijd toegestaan, zeker op je werkdag. Zometeen dus.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. We are Galaxy Radio,
3: where the biggest stars come to play.
4: I want the big one. I want the big one. I want.

0: favorite station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
5: De 808 drummachine veranderde black music compleet. Vooral in hip-hop, trap en R&B hoor je die diepe bas nog steeds terug.
0: Hip-hop, R&B en afro music.
6: Talk about black history.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Yeah, man, we gon' get it.
0: We are Galaxy.
8: What's going on? This is Drake.
9: 21 Savage.
10: This is a
0: Galaxy.

0: Tupac hoorde je bij Galaxy Radio 1996 in die throwbacks. Zometeen Gunna en Burna Boy komt eraan. En de lunchbreak mix is ook nog onderweg voor jou. Of tijdens jouw lunchpauze. En we gaan alvast een beetje voorbereiden voor jouw weekend. Wat zijn jouw plannen? Wat ga je doen? Deze past daar waarschijnlijk heel goed bij. After Party komt eraan.
1: These are the Afro sounds of Galaxy.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Ja, alvast ter voorbereiding van je weekend hoorde je dus After Party bij Galaxy Radio. Daarna hoorde je Gunna en Burner Boy. En zometeen dus die lunchbreak mix voor jou. En ik ga je vertellen wat dat precies gaat inhouden. Namelijk, Sydney Gregor die gaat voor jou de lunchpauze platen aan elkaar draaien. Om jouw lunchpauze beter te maken. Dus pak alvast die boterhammen, pak alvast je lunch. Ter voorbereiding van die lunchbreak mix. We gaan een beetje meer energie gooien zometeen. En ik ben er morgen weer. Tot morgen van 10 tot 12. Wes op Galaxy. Hey,
1: dope. This is where the biggest stars come to play. Yeah, yeah. Love, love, love, love.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koeler met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Galaxy Radio.

0: stupid.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

Burna Boy komt zometeen langs hier op Galaxy Radio. Ik moet zeggen dat ik het best wel stil vind rondom Burna Boy. En natuurlijk maakt hij nog muziek. Hij heeft leuke featurings. Maar deze man is best wel veel naar Nederland gekomen. Hij heeft best wel lang getoerd. En dat had ik eigenlijk een nieuw album verwacht. Maar ja, wellicht is hij gewoon lekker bezig. En dan moeten we het gewoon geduldig afwachten. Burna Boy, Kilometer, hoor je zometeen. 2003, 50 Cent in the Club. Hey, stel dat je jarig bent, zet hem hard. We beginnen met La Ville's. We, yeah.

0: free radio app. Download it now.
1: Turn your radio up. Party people where you at.
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Chris Brown combineerde zingen, dans en performance tot een complete entertainmentstijl.
6: Black, right? Yeah.
0: This is Galaxy Radio.
6: Okay. Hey, black on black, black.
0: Music. Black music sounds like this.
5: June is Black Music Month.
7: Galaxy.
8: I'm about to take this thing back.
9: Yo.
10: Bring it back.
11: Back inside that hip-hop and R&B.
12: It's a Galaxy classic.

0: De festivals komen er weer aan. Ja man, lekker weer is er. Wat wil je nog meer? Ik weet niet of jij festivals gaat pakken. Laat even weten naar welke festivals jij gaat. Ik heb nog geen keuze gemaakt. Dus wellicht kan je me een beetje inspireren. Ga naar mijn Instagram, Lucinda Sadok. En ja, wellicht kan ik het ook wel delen met de mensen die luisteren naar Galaxy Radio. En de reden waarom ik het over festivals heb, omdat ik Frenna voor je klaar heb liggen. En Frenna staat sowieso overal. En deze man geeft een show van een showman. Ja, heerlijk. Dus Frenna, die wil ik best wel zien. Frenna hoor je zo meteen. Chris Brown komt ook langs. We beginnen met Russian featuring Rauw Alejandro.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. But you know what it is. Morgen ben ik er weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio, speciaal voor jou. Hopelijk ben jij er ook. Blijf gezellig luisteren. Ik spreek je morgen. Bye bye. We are playing the biggest bangers.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dance hall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Galaxy Radio.

0: Een kijkje boos, je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great.
0: On our free radio app. Download it now.
2: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Black Music.
4: Tams werd geboren in Lagos en brak internationaal door via Wizkid's Essence. Haar unieke stem, soulvolle stijl en alternatieve producties maakten haar een van de belangrijkste nieuwe stemmen uit Afrika. Ze werkte samen met Drake, Beyoncé en Future. Tams

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Galaxy Radio.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Turn your radio up. Party people, where you at?
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
2: Black music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
3: Rihanna bracht Caribbean invloeden naar de wereldtop en combineerde dancehall, pop en R&B moeiteloos.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
4: This is...
5: Break it down.
6: Yeah.
7: Break it down.
8: Hip-hop.
9: Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
8: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
9: Galaxy Radio.

En we draaien hem gewoon schaamteloos op een woensdag. Tuesday was dat van I Love McCone samen met Drake. Daarvoor No Games van Dior en Kans. En Chris Brown samen met Gunna hier op Galaxy. Het is alweer woensdag. Tijd gaat zo snel op weg naar het weekend. De 24e juni. Dat betekent ook weer bijna het einde van de maand. De Black Music Month hier op Galaxy. Die we volgende week officieel gaan afsluiten. Ja, en dan beginnen we aan onze keiharde hete zomerprogrammering. Nou, voor de temperatuur hoeft het niet te laten. Ik kijk even op de thermometer. Het is op dit moment in Utrecht 26,2 graden Celsius hier buiten de studio. Dus ik neem aan dat het in het zuiden van Nederland nog heter is. In het noorden misschien iets koeler. En er komt nog een bubbel aan warme lucht aan. Met temperaturen ver boven de 30 graden Celsius. En misschien wel dat we op sommige plaatsen even de 40 gaan aantikken. En ook 's nachts is het niet echt koud. Dan heb ik gelukkig airco. En ja, die komt er nu goed van pas, want de temperatuur is bij mij thuis een graadje of 25 met die airco aan. Ik ga waarschijnlijk schrikken aan het eind van de maand als de stroomrekening binnenkomt. Ik geloof dat die wel sky high gaat. Dus, maar goed, mocht je geen airco hebben, zeker op je werk, dan moet je het hoofd koel houden. Dus, en mocht je willen klagen over de hitte, want ja, we Nederlanders zijn een azijnpissenslandje natuurlijk. Er is altijd iets te klagen. Laat het weten via 085-029-4x2. Zullen we weer muziek gaan draaien? Zometeen een oudje van Justin Timberlake en My Love. Fabulous komt eraan met Let Wishen, maar eerst Bad Bunny. En de track die op dit moment in de Airplay top 20 staat en ja, keihard gaat. Hier is DTMF.

Fabulous was dat. En Little Wishin, daarvoor Justin Timberlake en My Love en Bad Bunny met DTMF. Kreeg een appje binnen van Frank, die zegt niet zeuren over het weer, gewoon van genieten. Volgende week, daar regent het weer. Inderdaad Frank, je hebt helemaal gelijk. Maar ja goed, wij Nederlanders zijn natuurlijk azijnpissers. Moeten altijd iets te zeuren hebben. Dus is het te warm, dan is het te warm. Is het te koud, dan is het te koud. En regent het, dan is het weer te nat. Dus... Dus als je even wil klagen over het weer of je hebt misschien goede tips hè, voor iemand die het hoofd niet koel kan houden, laat het weten via 085-029-4x2. Oh ja, en dat nummer dat kun je ook gebruiken als thuiscoach. Nederland kent natuurlijk 18 miljoen zijlijncoaches. Zeker met het WK voetbal hebben we er allemaal een mening over. Gisteren heeft Ghana gespeeld tegen Engeland. Dat was een hele mooie wedstrijd. Wil je daar je visie op geven? Of wil je bijvoorbeeld een voorspelling doen voor de wedstrijd Nederland tegen Tunesië aanstaande vrijdag? Laat het dan weten via 085-029-4x2. Laat even een voice memo achter. En zo neem je virtueel plaats op onze coach couch. Die gaan we straks in het tweede uur doen.

0: En ik doe even een verkoelend plaatje er tegenaan. Meta was dat met de Free Nationals en Through the Night. Ja, door die natte, hete, kleffe, plakkerige, zweterige nachten heen. En zometeen Zack Inc. Ik heb Illy voor je klaar liggen, dus Nederlandse muziek. Je komt maximaal aan je trekken zometeen op Galaxy. En ook deze komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: is to him.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
5: Aaliyah gaf R&B in de jaren 90 een mysterieuze, futuristische sound. Samen met producer Timbaland.
6: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black on black, black on black.
6: This month we give black music extra flowers.
7: That's a fact.

0: God alleen kan weten wat ik voel.
1: Blijf out of box denken tot je groot bent. Of je doet domme dingen wanneer je broke bent. Ik ben op grinden tot ik dood ben. No cap, mijn hart is black net als Kodak.

0: Ellie en Marone hier op Galaxy in Düsseldorf. En daarvoor Zack Inc. en Koud en Zwart. 085-029-4x2. Dit stond op onze voicemailbox.
1: Yo, Robin hier. Er is gewoon niet meer tegenaan te drinken op dit moment. We staan op de bouw, maar het zweet ook gewoon mijn bilnaad uit. We waren al vroeger begonnen, maar toen was het al warm.
0: En?
1: Uitzitten denk ik de volgende week. Dan ja. Schijnt het beter te worden.
0: Ja, regen hebben ze voorspeld. Althans, als je sommigen mag geloven. Dus wil je klagen over het weer. 085-029-4x2.
2: Galaxy. Summer feels different here.

0: so crazy, you know?
1: Waste, Omalay. Uit de Airplay Top 20 gaan ze naar zaterdag. Nieuwe aflevering van de Airplay Top 20. Tussen 2 en 4 uur. Dan tellen we de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy weer voor je af. Niska zat daarvoor. En daarvoor de nieuwe van Headband. Die heet Boe. Zometeen na 5 uur onze virtuele coach Couch. Je kan nog plaatsnemen door een voice memo achter te laten met jouw visie op de wedstrijden die geweest zijn en gaan komen. Doe een voorspelling voor de wedstrijd Nederland tegen Tunesië. Laat het weten via 085 029 4x2.
2: Friends together.
3: It's getting hot outside.
4: Music up, worries down.
5: Fire, fire, fire.
2: That's how summer sounds on Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt goedemiddag, het is 5:00. Tijd om die laptop dicht te gooien, in die auto te stappen. Die airconditioning op een standje 10 te zetten. De radio op standje 12 en op weg naar huis.
3: Galaxy. Yeah, yeah, hottest station in the city.
4: On Galaxy.radio.
5: Alright, now let's get back to that hip hop.
6: Schat, daar sta ik dan.

0: St. John en Roses hier op Galaxy. Kanye West ervoor, oftewel Jay, Preacher Man en Broederliefde en Lil Kleine met Waterkant. Daar moet je zijn op dit moment met deze temperaturen natuurlijk. Om een beetje verkoelingen te hebben. En als je die kant op gaat, neem dan gewoon even een radio mee. Hè, dat iedereen luistert naar Galaxy aan de waterkant. Of zet even die app op je mobiele telefoon aan. Dan heb ik straks onder andere de We sleep je door de file heen minimix. Vanavond trouwens ook nog heel veel leuke programma's. Daar ga ik je straks even over bijpraten. Want vanavond zijn er ook behoorlijk wat gasten in de show. En start er een nieuw programma vanavond. Later meer erover. Ik wil het eerst even hebben over de thuiscoaches. Want tijdens elke EK en WK heeft Nederland natuurlijk 18 miljoen voetbalcoaches. Die staan allemaal langs de zijlijn. Zitten op de bank of op een andere plek de wedstrijden te bekritiseren. En vooral de coach van het Nederlands elftal te bekritiseren. Iedere wissel die wordt onder de loep genomen. Nou, voor al die thuiscoaches is er een plek om ongezout hun mening te geven. En dat is op onze virtuele thuiscoach couch. Je kan daarop een plaats nemen door eventjes jouw visie op de wedstrijden van gisteren bijvoorbeeld in te spreken op onze voicemailbox. Of misschien je voorspelling voor de wedstrijd van aanstaande vrijdag Nederland tegen Tunesië. De wedstrijd wordt om 1 uur 's nachts gespeeld. En vrijdag belooft sowieso de heetste dag van deze week te worden met temperaturen van boven de 35 graden Celsius. Mogelijk dat we de 40 graden aantikken. De temperatuur 's nachts ligt rond een graad of 25. Dat wordt een tropische, hete voetbalnacht. Met een wedstrijd om 1 uur. Die zal dan rond denk 90 minuten later zijn afgelopen. Dat is 2:30 dan. Ja, en dan moeten we natuurlijk het feestje nog vieren. Dus je bent echt niet voor vieren thuis.
1: Beach towels, tan lines en non-stop summer vibes.
2: Summertime.
3: Turn up.
1: All day on Galaxy Radio. Yeah.

0: Live, Brian McKnight en Find Myself in You. En daarvan Russian en Alejandro met een nieuwe single die heet de Pongo.
1: We are Galaxy.
2: Hey, y'all take this serious.
1: Your number one for

0: echt doorbreken wil deze plaats niet in Europa. Hè? Wel die in Amerika best lekker gaat. Het over Dan Tolliver, je hoorde E85. Toesie daarvoor met Favorite Song hier op Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen meer bangers. En zometeen ga ik natuurlijk even kijken welke reacties zijn binnengekomen van onze thuiscoaches. Je hebt nog, nou, ik wil niet overdrijven, ik denk een minuutje of twee om dingen in te spreken via 085 029 4x2.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio,
2: where the biggest stars come to play.
3: I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Turn your radio up.
1: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
3: Dancehall, amapiano en afrobeats groeien steeds dichter naar elkaar toe. Wereldmuziek klinkt daardoor internationaler dan ooit.
1: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
2: This music here is therapy.
1: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: Een hete, hete, hete woensdag. Dat is het vandaag. Begin van het programma zat ik nog op 26,2 graden hier buiten de studio. Op dit moment is het kwik opgelopen tot 34 graden Celsius. En ja, nog officiële cijfers die worden natuurlijk in de beeld niet zo ver hier vandaan gemeten. En daar was de temperatuur op dit moment 33 graden. En daarmee is het de heetste 24 juni ever ooit gemeten.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: En dan moet de hitte nog komen, hè? Want ik geloof dat vrijdag echt dat het snoei heet wordt. En zoals ik net al zei, weet je, die wedstrijd van Nederland tegen Tunesië, die dan om 1 uur 's nachts wordt gespeeld met temperaturen in de nacht van een graadje of 25. Ja, dat gaat een feestje worden. Maar dan moeten we wel winnen natuurlijk. En ik vroeg je om je voorspelling te doen voor die wedstrijd. En ja, alle andere thuiscoaches natuurlijk om een... Om hun visie te geven op de wedstrijden van gisteren. Maar eerst even slecht nieuws voor de mensen die net zoals ik, weet je, met voetballen pas aanhaken op het moment dat we een EK of een WK spelen. En liefst dan ook nog als we een paar ronden verder zijn. Dat is, op dat moment trek je je oranje outfit aan. Nou, wil je nog in de officiële oranje kleuren lopen, dus het officiële WK-shirt willen dragen, dan moet ik je helaas teleurstellen, want dat schijnt namelijk uitverkocht te zijn.
2: De WK 2026. Couch Coach Corner. Zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, de beste coaches die zitten op de bank, staan aan de zijlijn of geven op een andere manier commentaar natuurlijk op onze echte bondscoach. Hè, op iedere wissel, die wordt bekritiseerd. Dit zijn de reacties die binnenkwamen op de wedstrijden van gisteren en de voorspellingen voor aanstaande vrijdag.
3: Yo, Jaro hier. Die wedstrijd van Engeland tegen Ghana. Wow. Dat was voor mij dé verrassing van de dag. Iedereen verwachtte dat Engeland zou winnen, maar Ghana stond verdedigend als een huis. Duidelijk dat Ghana heeft laten zien dat ze tegen iedereen kunnen meedoen.
4: Alle Jezus man, Ghana tegen Engeland, 0-0. Wat ik mooi vind aan Ghana is dat ze zonder angst spelen. Ze kijken niet naar de naam van de tegenstander. Een punt pakken tegen Engeland op een WK is gewoon een topprestatie. Ik heb genoten man.
5: Hoi, met Jason uit Amsterdam. Even mijn voorspelling voor de wedstrijd van vrijdag. Na die 5-1 tegen Zweden verwacht ik eigenlijk maar één ding. Winst. Nederland zit in een goede flow en Tunesië heeft het lastig gehad in deze groep. Ik ga voor een 3-0 overwinning voor Oranje.
6: Ik denk dat het lastiger wordt dan veel mensen verwachten. Nederland heeft meer kwaliteit, maar moet niet denken dat het vanzelf gaat. Mijn voorspelling, 2-1.
0: Ja, en als ik alle andere voorspellingen mag geloven die zijn binnengekomen, gaat Nederland wel winnen van Tunesië. Dus laten we hopen dat dat dan ook daadwerkelijk is. Ja, Nederland moet niet denken dat ze er zijn, hè. Ik bedoel, we moeten wel blijven voetballen, zeg ik dan als 1 miljoen en eenste thuiscoach. Hey, anyone nu op Galaxy. Hier is Martin Sova en zometeen Jonna Fraser.

0: Galaxy met Jemani, Drunken Love. En daarvoor Chris Brown, Obvious en Jonne Frezer samen met Lil Kleine en Don Julio Daddy. We gaan richting 6 uur. Zometeen begin je officieel aan je vrije woensdagavond. In het laatste uur wat mij betreft. Straks natuurlijk hebben we het sleepje door de file heen en minimix. En ik ga even kijken wat we vanavond allemaal gaan doen op de radio. En dan ga even proberen een beetje de mensen achter het nieuwe programma te bellen.
1: Outside for the summer 26. From beach days to late night barbecues, we're bringing the soundtrack to every summer moment. We are Galaxy.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In de Bild steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Begin van je vrije avond, je vrije woensdagavond. Met straks natuurlijk de We sleep je door de file heen minimix. Ik heb veel bangers voor je klaar liggen. Een oudje zometeen van Blue Cantrell met Hit Me Up Style. Travis Scott komt eraan met 4x4, maar we trappen af met Kalani en Fall It.

0: met mijn collega Danny van Flevo in je eerste regelmatig over praten over ons spin-off kanaal Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DHB Plus of via de online kanalen. Dat is in onze app of onze website galaxy.radio, glxy.radio. Ik heb het over Galaxy Throwback Radio. Een kanaal waar je alleen maar die oude maar lekkere poekers hoort. Net zoals deze van Blue Cantrell met Hit 'Em Up Style. Daarvoor Travis Scott en 4x4 en Kalani en Fold It. Hey, het is woensdag de 24e. Vandaag starten nieuwe shows hier op Galaxy. Want we zijn sinds afgelopen zondag aan de zomerprogrammering begonnen. Dat merk je aan de buitentemperatuur op dit moment. Even kijken, nog steeds 34 graden hier buiten de studio. Dus wat dat betreft gaat het goed. Vanavond niet helemaal twee nieuwe shows. Eigenlijk anderhalf, want één van de programma's dat is er al op vrijdagavond. Dat is natuurlijk Cartier samen met DNA. Alleen ja, die hebben uitbreiding gekregen, hè? Een kleintje is geboren op woensdag. Vanavond tussen 7 en 9 uur hoor je eigenlijk de, hoe zal ik het zeggen, het voorprogramma of misschien wel het afterfeestje van het programma van vrijdag. Wie er vanavond in de show zit, dat ga ik je straks vertellen. En ik probeer nog even de crew van dat nieuwe programma te pakken te krijgen. Alleen ze nemen nog niet op. Ze zijn of te druk met de voorbereidingen voor de show van vanavond. Of, weet je, ze hebben cold sweat. En zitten nog helemaal in de zenuwen. Want ja, die eerste nieuwe show, die moet natuurlijk meteen vanaf het begin lukken. Hè? Dus ik ga het straks nog een keer proberen. Eerst muziek, Tyla en Zara Larsson. She did it again.
1: Deep

0: How Low Can You Go? Dat was Ludacris, David Tyla en Zara Larsson met She Did It Again. Als je naar onze Instagram pagina gaat en je hebt gisteren bijvoorbeeld niet geluisterd naar Daniel Nussbaum en Nieuwsradio en je volgt bijvoorbeeld wel X on the Beach, dan moet je maar eens even kijken op onze social media kanalen, op bijvoorbeeld Instagram, want daar staat namelijk een gesprek met een van de deelnemers van X on the Beach. Aanstaande donderdag dan zal bij Daniel weer iemand uit het programma komen aanschuiven. En zolang de serie loopt, schuift iedere dinsdag en donderdag iemand van X on the Beach aan hier in de studio. Over gasten gesproken, vanavond bij Cartier en DNA. De gasten Sky Indie en Shaliza. En dat nieuwe programma wat vanaf 9 uur op de radio gaat komen, wat ik nog niet verteld heb, dat heeft ook gasten. Ik probeer alleen even de crew te bereiken van dat programma. En misschien moet ik gewoon live gaan bellen. Altijd spannend, weet je. Mensen niet voorbereid zijn op het feit dat ik gewoon live in de uitzending ga bellen. Even kijken of ik het nummer zo kan draaien. Ik hoop dat dit een goede nummer is, hoor. En dat ik iemand wakker kan maken. Of kan activeren om aan de telefoon te komen. Hij gaat in ieder geval over. Ik denk dat ik naar de voicemail ga. Of doorgeschakeld wordt. Eén keer nog. Nou, ik heb het idee dat dat niet gaat lukken. Dus dat gaan we straks nog maar eens even doen. Vanavond in ieder geval een nieuw programma op de radio. Dat gaat Vibes by Axe heten. Tussen 9 en 11 uur hoor je daarin. En natuurlijk ook gasten en nog veel meer onderwerpen. Dus vanavond zeker luisteren naar Galaxy. Tussen 9 en 11 uur naar Vibes by Axe. Gepresenteerd door Marvin Banda en Hiroshi. Hey, zometeen Gims en Theodora met Spa. Maar eerst Young Allens en Kans hier op Galaxy. De laatste bericht.
1: The sun is shining. The drinks are flowing. And the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel.
3: Galaxy Radio. Your summer, your station.
4: Hey, Bix. Wat zeg je, man?

0: Gims en Theodora en Spa en Young Allens en Kans met laatste bericht. Zometeen meer bangers en we slepen je door de file heen. Een minimix die komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren. Black
2: music. Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij Jay Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B-songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

Ja, je maakt er geen vrienden mee als je iemand chopt en screwt natuurlijk. Je hebt een type 1 hier op Galaxy en daarvoor Lil Uzi Vert en What You're Saying. Nou, de meeste mensen zijn op weg naar huis. Ik krijg net telefoon dat er sommige mensen al behoorlijk vaststaan op de A4. En volgens mij komt dat omdat de A27 is afgesloten. Of die dreigt afgesloten te worden. Het is sowieso op sommige plaatsen puinhoop in Nederland. Mocht je in de file staan, ramen open, radio hard en genieten van de We sleep je door de file heen mini

0: De Galaxy, we slepen je door de file heen. Mini mix. Elke middag hoor je hem tussen 6:30 en 7:00. Zometeen na 7:00. Cartier en DNA. In de Cartier en DNA show met vanavond als gasten onder andere Sky Indy en Shaliza. Vanaf 9:00 de eerste aflevering van Vibes by X. Met Driver, met Hiroshi en met Marvin Banda. En dan vanaf 11:00 neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G de stoel hierover in de studio. Hopen dat het dan een beetje koeler is. En tijdens te horen van 11 tot 1, ze neemt je mee de nacht in. Een zwoele, kleffe, plakkerige, hete nacht. Hey, ik spreek je morgen weer om 4:00. Hoi!
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
2: You don't want this die die lemma. Run up in anybody face with the shutter.

Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Ja, bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: RJ en DNA Show. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 hier op Galaxy.
1: Nog één keer.
2: Ja, elke woensdag tot en vrijdag van 7 tot 9 uur.
1: Wauw!
2: Hier op Galaxy Radio. Ja, DNA, een hele frisse week, een nieuwe start. En vanaf nu elke woensdag dus deze show van 7 tot 9 uur. En luister, elke woensdag hebben wij een co-host. En deze week is dat niemand minder dan Sky Indie. Maar ook jij kan een co-host zijn, het enige wat je daarover hoeft te doen. Vanaf nu moet je dit nummer opslaan in jouw telefoon. En luister goed, want het is heel belangrijk. 085 029 4x2. Ik herhaal het. 085 029 4x2. Via dit nummer kan je ons appen. En kan je meedoen, misschien als co-host, volgende week woensdag in deze show. Maar ook gaan we heel veel pittige, toffe, opvallende nieuwtjes en topics bespreken. Toch?
1: Ja.
2: You know?
1: Ja.
2: En dit zal dus betekenen dat mocht jij dus een mening hebben, dat het altijd mooi meegenomen is. Want deze show staat hierom dat wij jouw vragen gaan beantwoorden als jij met iets zit. Dus DNA, zit jij met iets toevallig?
1: Ik heb het gewoon veel te warm, man. Ik ga gewoon eerlijk zijn, man.
2: Nou, oké, ik dacht je had pijn aan je nek, zeg maar, van te veel gedaan dit
1: weekend. Ik heb...
2: Oké. Okay. Nou, goed. Dus 085-029-4x2. Via dit nummer kan je ons appen. Elke woensdag, elke vrijdag van 7 tot 9 uur. Het nummer van Galaxy Radio. En uiteraard, hier bij Galaxy draaien wij de heetste tracks. Ben Ova, KM featuring Idali.

0: Dankjewel. Ja, uiteraard een geweldige samenwerking altijd tussen deze twee. Bokusan en Idali, jij en ik. Alsjeblieft, ik manifesteer het in de wereld, maar maak meer nummers met z'n tweeën. Maak zelfs een heel album van mijn part.
1: Zo, ja, dat toch? Is iets moois, man.
0: Ja, toch. Mag wel gezegd worden. Bokusan, Idali, jij en ik. Up next, Stems, What You Need. Maar die eerst, DNA!
1: Ja, we zijn er. En weet je wie er ook? De gast staat beneden, als het goed is.
0: Ja, oké. Okay. Nou, die halen we dan zo op. Alleen, zeker weten. DNA, je hebt volgens mij een nieuwe baan.
1: Ja, nog steeds voor dezelfde... Ik ben nog steeds dezelfde DNA. Okay, maar gisteravond was ik dus aanwezig bij de première van de nieuwe Supergirl film.
0: De nieuwe Supergirl film?
1: Ja, ik zeg je eerlijk.
0: Oh, leuk.
1: Ik weet niet, hoe laat is het? Oh, ik mocht pas na 6 uur antwoord geven van hoe was de film, man.
0: Ik snap niet wat je bedoelt.
1: Dus gisteravond waren we bij de première. Ja. Maar ze gaven duidelijk aan, je mag pas morgen na 6 uur zeggen wat je van de film vond.
0: Oh, publiekelijk. Het is nu 7:50.
1: Ik vond de film echt cool, man. Warner Brothers, ik vond de film echt heel cool. Ik weet niet welke kamer ik moet kijken.
0: Okay,
1: nodig me de volgende keer weer uit, man.
0: Maar gisteren was je dus aanwezig en wat heb je gedaan?
1: Ja, heel bekend Nederland liep er rond natuurlijk. En ik dacht... Laat me eens een leuke vraag stellen aan de mensen.
0: Ja.
1: Ik sprak onder andere Milena en Rosanna, Boer Ayoub, Meester Galit en nog veel meer anderen. En de vraag was, wat zou jij doen als je 24 uur lang de krachten van Supergirl had?
0: Laat me even erover nadenken, maar laten we ook luisteren wat zij erover te zeggen hebben.
2: Laserogen en cold breath gebruik voor perfect warme koffie en koude drankjes.
3: Sowieso vliegen.
4: Oh, ik ook vliegen en dan gewoon de wereld rondvliegen, van bovenaf.
3: Ik heb een beetje hoogtevrees, maar ik denk dat ik er daardoor juist vanaf zou komen, omdat je toch gewoon weer zacht kan landen, want dat kan je gewoon zo bepalen.
4: Ja, maar je kan vliegen, dus je kan niet vallen, zeg maar.
3: Nee, dat bedoel ik.
4: Ja,
3: dat is
4: super
3: chill.
5: Ja, moesten wij 4 uur rijden of zo, dus ik zou gewoon lekker vliegen en gewoon overal heen. Ja, ik zou gewoon lekker gaan vliegen, dat is het enige wat ik nu...
6: Eerst wat ik ga doen is mijn vrouwtje meenemen. Pak er gewoon een goed vest en dan vliegen we naar Tokio. Gaan we gewoon even lekker... Ja, zie je? Daar is ze. Gaan we gewoon lekker 24 uur in Tokio. En stiekem, eerlijk, met zulke superkrachten gaan we ook nog even gewoon... I don't know, gewoon stiekem dingen doen. Deuren openbreken die eigenlijk niet open mogen gebroken worden. Maar we doen het toch, because we got them superpowers.
7: Zoveel mogelijk landbouwmachines optillen en vliegen naar Marokko. En dan heen en weer een paar keer tot ik alles heb wat ik wil hebben.
8: Ik zal denk ik de koude adem gebruiken, want vooral nu met hitte, ik ga het over mezelf doen. Ik heb het nodig.
9: Ik zou een wereldreis maken, man. Dus ja, langs elke land.
10: Klaar,
9: ja, dan ben ik klaar, man. Gewoon elke land zien en vanuit Parijs en van daarheen naar Marokko, vanuit SV.
11: En ik bedoel heatvision. Ik zou ook gewoon lekker even borstje neerleggen en meteen braden. Zo.
12: Ja, precies. Dat lekker alles snel gaat en snel kunnen rennen. Ja. Is nu ook voor het WK wel handig. Dat je lekker tussen al die voetballetjes door kan. Dat je even kan scoren, weet je wel. Als je voetballer bent.
0: Ja, ze is alweer voor Nederland zelf, toch? Ik hoor. Wie was dit?
1: Milena en Rosanna waren er.
0: Oh, leuk.
1: Maar wat zou jij doen, man?
0: Een hele hoop mannen klappen, man. Yo, wow, die op die manier. Wow, hey, nee, niet zo. Damn. Oké, nee. Ik denk dat iemand had dat wel gezegd. Ik denk dat ik gewoon op vakantie zal gaan. Heel de tijd.
1: Je hebt 24 uur. Hoe bedoel je heel de tijd?
0: Ik heb maar 24 uur de krachten van... Wat zou jij doen? Zou je de wereld redden of zou jij iets doen waar je zelf beter van wordt?
1: Ik zou me beter kijken. Ik kan nu om in politiek correct zijn van... Yo, ik zou de war stoppen, man. Dat zou ik niet doen. Ik zou
0: waarom,
1: wel...
0: Wow, waarom niet?
1: Ik heb maar 24 uur.
0: Misschien zou je kan binnen 24 uur de war stoppen, bro.
1: Een war zou ik wel even stoppen. Van, yo,
0: ja, toch?
1: Stop, man. Ik ben Superman.
0: Ja, toch?
1: Dat zou ik doen. Maar ik denk vliegen, man. Ja, vliegen. Vliegen lijkt me wel heel cliché, maar... Natuurlijk, man.
0: We snappen dat je zal vliegen. We snappen echt wel dat je zou vliegen, Dera. Maar 24 uur met de krachten van Superman.
1: Ik zou gewoon
0: Supergirl.
1: Een bank overvallen, money maken, ja? Wil je gewoon dat ik eerlijk ben?
0: Oh, wauw, je zal het slechte pad op gaan, is dat het echt?
1: Robin Hood wel, zeg maar.
0: DNA.
1: Als
0: DNA.
1: Robin Hood.
0: Goed, de vraag luidt ook voor jou. Kan je reageren via 085-0924-4x2? Wat zou jij doen met de krachten van Supergirl? What you need, Thames.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Trapmuziek ontstond in Atlanta en groeide uit tot dé sound van moderne hip-hop. Artiesten als T.I., Gucci Mane en Future legden de basis.
2: Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 maken Carjay en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9. De Carjay en DNA Show op Galaxy Radio.
3: Damn, nigga. Every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit. Flat feet, big.

0: not yours. I guess it was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry.
1: Ooh, Lola Young.
0: He's a good guy.
1: Tyler, the creator.
0: So don't hold that against him. Because
1: like him.
0: Just, you know, forgive me.
1: Wow. Stel dat de meid dat tegen jou zal zeggen, Dina. Forgive me.
2: Hé, ik had die koptelefoon niet op, man.
1: Oh, oké. Duidelijke trap.
2: Wat was de vraag?
1: Nee, niks. Maar we hebben vandaag wel een hele geweldige gast, DNA. De allereerste van de Kartje en DNA Show op de woensdag. Vertel eens, wie hebben wij vandaag, DNA?
2: Het is niemand minder dan Sky Indie.
1: Sky Indie, aangenaam, welkom.
3: Hallo.
1: Dit is de tweede keer dat je dan te gast bent. Maar ja. Nu op de woensdag, want we hebben nu ook op de woensdag een nieuwe show. Je hebt niet stilgezeten dit jaar, toch?
3: Nee, ik heb mijn best gedaan.
1: Je hebt je best... Gasten, je hebt je best gedaan. Maar echt, als ik kijk naar je cijfers, ze lopen op.
3: Jawel.
1: Toch? Gaat wel lekker, toch?
3: Ja.
1: Zou je kunnen zeggen dat je niks ernaast meer hoeft te doen? Of is het nog wel van, oké, ik ben nog aan het timmeren aan de weg?
3: Als in qua werk?
1: Ja, qua werk bijvoorbeeld. Of...
3: Nou ja, ik doe op dit moment niks ernaast.
1: Nice.
3: Maar dat is omdat ik mezelf... hoe heet dat? Een soort van de druk wil geven om gewoon te pushen.
1: Er is gewoon geen plan B.
3: Het is niet
1: plan
3: alsof
1: A
3: ik...
1: moet lukken, gewoon. Type shit.
3: Dat gaat, het gaat sowieso lukken.
1: Ja, toch?
3: Lukken.
1: Maar daarom toch. Een plan B is niet helemaal geloven in plan A. Dus we moeten gewoon volledig ervoor gaan. Is dat eigenlijk hoe je erin staat?
3: Ja, en het is ook niet alleen muziek. Ik doe ook, zeg maar, die schoenen customized en zo.
1: Ja.
3: Dus ik wil gewoon zorgen dat ik gewoon die, zeg maar, druk voel van... Oké, je moet er wel voor gaan, want anders heb je geen geld, snap je?
1: Ik hoor je.
3: Dus
1: ja,
3: dat
1: man.
3: Is het ding. Het is niet alsof ik nu al breed genoeg leef om, zeg maar, niet te werken. Het is gewoon dat ik mezelf...
1: Ik vind dat je een hele goede state of mind hebt. Want ik heb ooit geleerd van Boas. Hij had een huis, maar het was best wel een duur huis.
3: Mm-hmm.
1: En toen zei hij, ja, maar ik doe dit expres... zodat ik weet dat ik meer money moet maken. Toen dacht ik, ja, ik hoor je ergens wel.
3: Ja.
1: En hij was Jood. Dus hey. Hey. Hey, wat? Dat is gewoon alleen een... Wat is er, man? Je mag niet meer zeggen wat iemand is deze dagen.
2: Maak anders de brug maar.
1: Ja, nee, ik maak helemaal geen brug, jongen. Goed, je hebt... volgens mij jouw eerste nummer, dat was dat Schoolgirl?
3: Die ik hier deed?
1: Ja, toch? Was dat?
3: Ja, dat was Schoolgirl,
1: ja.
3: Maar dat was niet mijn eerste release per se.
1: Maar je hebt ondertussen wel meer muziek uitgebracht. En je zei tegen mij, als je iets moet draaien, Cartier, doe alsjeblieft Karma.
3: Ja.
1: Nou, die ga ik dan speciaal draaien voor de luisteraar. En mocht jij zo meteen willen meepraten, 085-0920, 4x2.

0: Ja, dus van de week zat ik dus op TikTok te scrollen, Dena. Jouw favoriete app, blijkbaar.
1: Blijkbaar.
0: En nou ja, ik zat eindeloos natuurlijk te scrollen, zoals je altijd doet, om 7 uur 's avonds tot en met 10 uur 's avonds. En toen kwam ik een opvallend fragment tegen van Sophie Straat. Ken je Sophie Straat?
1: Sophie Short.
0: Oké, okay, ja, je hebt je onderzoek gedaan, zie ik. Ja, en een topproducer. Maar inderdaad, Sophie Straat, tijdens een festival optreden. En nou ja, ze zei het volgende. Ik zou het eigenlijk zelf willen zeggen, maar ik dacht ik ga het niet zeggen. Dus ik laat het haar even zeggen. Dit is wat zij zei. Goeie muziek overigens. Dena, ik ben benieuwd naar jou. Kijk hierop.
1: Ja, wat vind ik hiervan?
0: Wat vind je hiervan?
1: Ik vind het niet kunnen per se. Ja, ik denk dat het gewoon verkeerd verwoord misschien. Mm-hmm. Maar ook al is dat het, doet ze het alsnog fout, zeg maar. Zullen we het doen?
0: Ja.
1: Want wat, wat als ik het zou zeggen, zeg maar?
0: White man naar achter?
1: Ja.
0: Ja, kijk, dat is
1: nee,
0: het
1: nee,
0: ding,
1: nee.
0: Hè?
1: Wat als ik zou zeggen black man naar achter? En white people to the front.
0: Weet je wat waar ik moeite mee heb deze dag? Het gaat om wie het zegt tegen ook wie. En ik denk dat mensen denken omdat ze aan de goede kant staan van de strijd. Want ik snap het. Witte mensen zijn misschien wel het meest privileged persoon op de wereld. Maar ik denk dat dat zeggen zorgt niet dat we allemaal in het midden staan en met elkaar samenkomen.
1: Het is een beetje tegenstrijdig.
0: Ja. Toch?
2: Ja.
0: Zou jij zoiets zeggen, Skyindi? In jouw show? Je staat eindelijk op Lowlands, zeg maar. Van, yo, white man achter! Let's go!
2: Nee, ik zou dat niet zo op die manier zeggen. Nee. Zeg maar, wat ik net al zei, van ze heeft het gewoon. Ze zoekt waarschijnlijk dus een bepaalde energie. Mm. Die van die bepaalde mensen komt die ze zeg maar naar voren roept, maar ja, die ze niet. Ja.
0: Maar weet je wat ik daarmee heb? Kijk. Deze weer, ik snap het, hè. Witte mensen hebben heel veel dingen opgefokt. Maar het hangt er vanaf in welke periode we leven. Want als je kijkt naar heel veel verschillende tijdsperken, hebben we allemaal geleden. Ik bedoel, ooit waren de Egyptenaren de baas en toen hadden witte mensen het ook fucked up. Mijn punt is dus, deze dagen als je kijkt naar de regering, dan zitten daar Turken, Mokro's, Nederlandse mensen in. Die fokken best wel shit op, met z'n allen.
1: Ja.
0: Dan ben je daar als witte persoon, denk je, ik heb mijn laatste money, zeg maar. Ik ga met mijn mattie van kleur. Ik ga even naar Sophie Straat, man. Haar supporten. En dan sta je daar. En dan hoor je, yo, jij moet achter in de bus gaan. Dat klinkt als een welbekend verhaal.
1: Ja.
0: Dat klinkt als iets wat niet echt verbindt.
1: Nee. Ja, ik vind het gewoon niet kunnen. Daar kwam het op neer.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik denk sowieso dat ze dat niet op die manier bedoelt. Maar ongeacht, zo kunnen witte mensen dat ook gaan zeggen over ons dadelijk. Als ze het bedoelen, black people naar achteren. Dus, je weet toch? Let een beetje op de woorden en 3 voor 12. Doe even beter, man. Kom op. Daarom moet je luisteren naar Galaxy Radio. Luister, Le Blanco.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Ja, bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: toch een Nederlandse WK-nummer moeten zijn, hoor. Hallo, zeg. Ja, DNA, je hebt een paar stellingen voor vandaag, de woensdagavond.
1: Ja, ik heb een paar stellingen en ik ben benieuwd hoe jullie erover denken.
0: Oké.
1: Okay. Laten we gewoon beginnen met... Liefde alleen is niet genoeg voor een goede relatie.
0: Waarom de fuck gaat het altijd over liefde bij jou? Is dit jouw eigen
1: bij? Dit zijn van de kijkers.
0: Oh, oké, okay. In de lijst, wat bedoel je?
1: Oh ja, de luisteraars.
0: Oké, okay, ja, dan. Liefde alleen is niet genoeg voor een goede relatie.
1: Ja.
2: Nee.
1: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Je hebt wel meer nodig dan alleen liefde.
0: Oké, okay, wat dan?
1: Respect.
0: Is dat niet liefde?
1: Een deel van. Dat is heel breed. Liefde is heel breed. Begrip.
2: Jij pakt allemaal alles wat ik net heb gezegd.
0: Okay, oh, wauw! Ja! Yeah. Oh, je bent een... Oh.
2: Okay, net zo.
1: Oké, zeg jij,
2: ja, ik zei net respect.
0: Ja.
2: Begrip voor elkaar, je moet ook open zijn. Je moet dingen, ook al zijn dingen niet leuk, moet je kunnen ontvangen. En gewoon ernaar kunnen luisteren. En niet direct met je emotie reageren. Maar okay, dat is heel lastig, hoor.
0: Ja,
2: dat
0: ja,
2: is heel
0: zeker, lastig. Zeker, zeker. En
2: dat,
0: zeker voor mannen.
2: Dat is iets wat je moet oefenen.
0: Ja, dat is zeker zo. Nou, ik
2: en
0: moet
2: niet je... alleen voor mannen, ook voor vrouwen.
0: Ja, ook zeker voor vrouwen, man. Laten we daar duidelijk in zijn. Nee, maar weet je wat het is met liefde? Waarom ik zeg liefde is wel genoeg? Ik heb dus nu pas ervaren, en ik heb veel relaties gehad, dacht ik, waar liefde bestond. En nu heb ik iemand die meer geeft om mij dan voor dan om zichzelf en andersom. Ik geef meer om de persoon dan om mezelf. En wanneer je merkt dat liefde zo diep gaat, dan komt respect, begrip. Alles komt automatisch vanzelf. Dat is dus wat ik heb geleerd. Is van, yo, ik heb zoveel respect voor jou of liefde voor jou, dat ik mezelf opzij zet. En ja, dan is respect dus en alles wat erbij komt kijken, komt automatisch met zich mee. Maar het is zeker niet voor de hand liggend. En ik denk niet dat iedereen dat 1, 2, 3 kan geven aan elkaar.
1: Maar vertrouwen bijvoorbeeld is ook heel belangrijk, toch?
0: Oké. Okay. Ja, wat doe jij hiermee, DNA? Ik heb het eindelijk mooi gezegd.
1: Nee, maar ja.
0: En nu kijk je me aan, maar ja, maar vertrouwen ook, hè?
1: Ja, vertrouwen. Maar nee, je vroeg net, vertrouwen bijvoorbeeld is ook een tori.
0: Ja, vertrouwen is zeker een tori. Nou ja, goed, daar ben ik misschien niet zo goed in, nee. Maar daar moet je ook wel eerlijk in zijn als je dan de fout in gaat. Om gewoon eerlijk te zeggen van, hé, schat, ik ben niet helemaal eerlijk geweest.
1: Ja.
0: Dat is ook respect.
1: Volgende stelling?
0: Volgende stelling.
1: Social media verpest meer relaties dan dat het ze helpt.
0: Ik denk het wel. Ik denk het sowieso wel. Jij, Skyindy, wat denk jij?
2: Ik vind... Het is maar hoe je er naar kijkt. Want... Hoezo is het per se verpesten of zo? Het is zeg maar meer... Het heeft misschien... Je kan het zien als iets negatiefs, als in van, nou, ik ga mezelf nu vergelijken met deze relatie en oh, wij hebben dit niet. Maar het kan ook heel leerzaam zijn om zeg maar erachter te komen van, ja, hoezo denk ik op deze manier?
0: Ik hoor je, een bredere perspectief hebben. Maar ergens hoor ik wel wat DNA zegt, al wil ik wel zeggen, ik denk ook dat social media meer relaties maakt. Als in, je kan nu iemand uit Amerika ontmoeten en gewoon een relatie opbouwen met die persoon. Wat misschien 15 jaar geleden anders was.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar waarom ik wel denk dat het meer relaties gaat... Ik zeg je eerlijk. De meids die bestaan op Instagram, bro. Het is gewoon niet leuk om op te staan en heel de tijd mooie meids te zien. Nee, toch? En dan... Snap je?
1: Ik distancieer me van deze uitspraak.
0: Je hoeft je niet te distancieren van deze uitspraak. Het bestaat. Het bestaat.
1: Nee,
0: het is.
1: Ik hoor je. Maar ik denk vooral bijvoorbeeld... Ja, gewoon. Inderdaad, verpest is misschien te groot, maar het maakt het wel soms lastig, hoor.
0: Het maakt het wel lastig, want je gaat dingen vergelijken die niet reëel zijn.
1: Ja, toch, ik zie opeens een guy die zegt, mag je vrouw dit, mag je vrouw dat. En dan check ik daarna en denk ik van, oh. Ik hoef er helemaal niet over na te denken.
2: Ik vind, je moet sowieso niet vergelijken. Het is wel iets waar je, zeg maar, heel snel, ja, automatisch unconscious die zegt.
0: Ja, toch, dat doen wij allemaal, toch?
2: Maar... Ja, dingen zijn niet vergelijkbaar. Alles is, heeft zijn eigen waarde. Alles is anders.
0: Ik hoor je. En dat is een les die je zeker moet leren. Maar ik denk in deze huidige maatschappij moeten we daar nog komen. Ik moet je wel eerlijk zeggen. Ik denk dat social media alles moeilijker maakt, toch? Niet alleen relaties per se.
1: Wat nog meer?
0: En het maakt het ook makkelijker. Nou ja, je gaat überhaupt alles vergelijken. Überhaupt iemands leven. Als je ziet dat iemand op vakantie is en helemaal flex hebt en jij staat op en je moet naar je werk. Dan denk je, ja, fuck my life, man. Ja. Nou, nog de laatste stelling.
1: Mannen krijgen minder emotionele steun dan vrouwen.
0: Oeh.
1: Ja, klopt.
2: Ja, vind ik op zich.
1: Ja,
2: dat vind ik niet op zich. Ik vind dat. Ja,
0: ja, serieus?
2: Ja.
0: Onderbouw dat. Ik ben benieuwd. Want we krijgen, als je een goede vrouw hebt, dan krijg je juist heel veel steun en liefde van de vrouw.
1: Ik denk niet per se
0: waarin mannen meer oplossingsgericht zijn tegenover vrouwen, krijgen mannen heel veel steun en liefde van vrouwen.
2: De stelling was, mannen krijgen minder emotionele steun dan vrouwen.
0: Emotionele steun.
2: Toch? Ja, dat, ja, was, ja. Dat was, ja. Maar ik kijk dan, dan heb ik het over gewoon van, ja, of hoe vrij mannen over bepaalde onderwerpen kunnen praten, zeg ja. maar. En zonder dat ze dan raar aangekeken worden of zo.
0: Ja, oké. Okay,
3: beetje een taboe
0: wat je
3: is
0: bedoelt.
3: Het.
2: Ja, gewoon een toch. Soort van taboe, ja.
0: Is het niet dan eerder dat wij harder worden afgerekend door de wereld? Bijvoorbeeld, ja. als ik zeg, ik heb het zwaar, man. Dan wordt dat minder serieus genomen dan als een vrouw het misschien zegt. Bedoel je zoiets, Dena?
1: Ja, ik denk dat sowieso inderdaad dat. Maar ook wat Skyen die net zei, dat wij niet...
0: ik heb een goed voorbeeld.
1: Misschien praten we er te weinig over.
0: Ja, bijvoorbeeld als ik een groepje mannen zie staan om 3 uur in de nacht. Vrouwen zeggen, ja, jullie weten niet hoe het is voor vrouwen. Maar ik denk, yo, weten jullie dat ik het ook eng vind om langs die groep te lopen? Ja. Maar ik moet de gangster zijn.
2: Er is gewoon als een soort van taboe dat mannen overal hard in moeten staan en stoer moeten zijn en niet emotioneel moeten zijn, omdat het zogenaamd gelijk staat aan zwakte of zo.
0: Ja, oké, okay, hoor je.
2: Gewoon...
0: Wat zou daar een oplossing op moeten zijn? Ik bedoel...
3: Praten.
2: Eerlijk zijn, hè? Met alles en iedereen. Als jij je op een bepaalde manier voelt, spreek het gewoon uit, ook al ben je bang. Ook op social media, zeg maar. Je gaat ook alleen maar de juiste mensen aantrekken die...
0: Ja, die ook eerlijk zijn en die naar jou luisteren, die jouw mening respecteren. Ik hoor je wat je zegt. Nou, duidelijke taal. Leuke stellingen, Dena.
1: Leuk, volgende week weer. En hebben mensen meer stellingen? Laat het weten.
0: Via 085-0920. 4x2. Maar jij en ik zijn nog niet klaar, want zometeen hebben we nog meer vragen. En deze keer echt van de luisteraar. Maar voor nu ga je dus luisteren naar Sky Indie met Complicate.

0: T-Grizzly, Hurricane Wisdom! Ja, en zometeen gaan we bespreken. Ik heb ontdekt dat mijn vriendin een nep-account heeft waarmee zij andere vrouwen online in de gaten houdt, inclusief de exen van haar vriendinnen. Nou, dit en meer naar Bad Bunny en ook Ice Cube met It Was a Good Day.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Are the bangers on

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know
0: on our free radio app. Download it now.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Turn your radio up. Party people, where you at? Party people, where you at?
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Soulmuziek kwam voort uit gospelmuziek, uit Afro-Amerikaanse kerken. De emotie en passie hoor je vandaag nog steeds terug in moderne R&B.
6: Hip-hop, R&B en Afro-music.
7: Talk about black history.
6: It's Black Music Month on Galaxy.

0: Uiteraard bij Bunny, DTMF. Alright, zoals ik je net zei, hadden wij een heftige stelling die bespreekbaar moet zijn hier op de radio. We hebben een paar luistersvragen, Dera. Je mag ze voorlezen en dan aan ons om de vraag te beantwoorden.
1: Ja, je zei het natuurlijk net al. Ik heb ontdekt dat mijn vriendin een nep-account heeft waar ze andere mensen online in de gaten houdt, inclusief de exen van haar vriendinnen. En ze zegt dat iedereen dat doet, maar is dit normaal of is dit juist een red flag?
0: Dit is sowieso een red flag. Zeg maar, hoe lang deze vraag ook was, ik heb niet eens alles gehoord. Het is sowieso een red flag.
1: Normaal is het sowieso
0: niet. Ik hoor nep-accounts, ik hoor ex-vrienden, de vrienden van haar vriendinnen, check zij.
1: Ja, dus de exen van haar vriendinnen.
2: Waarschijnlijk voor de vriendinnen, denk ik.
1: Oh, waarschijnlijk dat.
2: Dat denk ik.
0: Maar ook niet normaal. Maar zij zeggen dat iedereen dat doet. Dus dan doen die vriendinnen het toch zelf. Waarom moet zij dan nog op de account zijn van de vrienden?
2: Dat is gewoon een smoesje voor haar.
1: Ah. Ze wil zelf naar de ex checken.
2: I guess.
0: Okay,
2: maar dus het is gewoon een smoes dat ze zegt van iedereen doet dat. Want dat is niet zo.
0: Dat is niet zo, hè? Nee. Nou, dat is sowieso een red flag. Maar,
1: heb jij ooit een nep-account gebruikt om iemand te checken?
0: Helaas wel. Ik denk dat we dat allemaal inderdaad hebben gedaan. Daar ga ik niet over liegen. Ik kijk jou ook aan. We hebben dat allemaal denk ik gedaan. Toch, Sky, Indy?
2: Ja, ik heb het ook gedaan.
0: Ja, toch? We hebben het allemaal wel gedaan.
1: Maar niet door mijn nep-account?
0: Ja, ik heb wel een nep-account gemaakt, want ja, ik was geblokkeerd natuurlijk. Dat snap je ook
1: wel. Oh, nee, ik ging gewoon diegene blokkeren. En dan, zeg maar later weer checken. Ja. En dan weer blokkeren.
0: Ja, toch? Nee, ik heb het helaas gedaan. Het was een donkere periode in mijn leven. En ik heb daardoor wel geleerd, ik wil mezelf nooit meer in die positie zetten. En wat ik daarmee bedoel, ik heb een nieuwe relatie gehad dan vervolgens. En dan, ik heb een nieuwe relatie gehad. Even wachten hoor, jongens. Ik heb een relatie gehad. En op een gegeven moment dacht ik van, het houdt je zo bezig door iemand heel de tijd te checken. Dat ik tegenwoordig zoiets heb, want ik ga nooit meer in iemands fonna. Ik ga nooit meer iemands account checken. Ik ben gewoon nooit meer die guy. En sindsdien heb ik dat ook nooit
1: meer gedaan. Hier zeg je wat moois, hè?
0: Ja, maar ik zweer het, man. Je gaat jezelf tegenkomen. En als je dat doet, dan ga je er ook mee bezig blijven. Het is net als je iets wilt vinden, dan ga je het ook zoeken. Totdat je het vindt. Toch? Denk ik dan?
1: Ja, we komen
2: als je
1: zo
2: je
1: bij
2: zoekt,
1: vraag 1
2: ga je het ook vinden. Dat bedoelde je.
0: Ja, als je het zoekt, sorry. Als je het zoekt, ga je het ook vinden. Ja,
1: ja, dat weet ik niet, want vraag 1, we hebben een andere vraag.
0: Okay.
1: En diegene zegt, ik kwam erachter dat mijn vriendin stiekem mijn telefoon heeft doorzocht terwijl ik sliep.
0: Oh!
1: Maar ze vond helemaal niks, maar ze zegt dat haar gevoel haar dwong om te kijken.
0: Oh, natuurlijk, jouw gevoel.
1: Maar ze vond helemaal niks.
0: Oké.
1: Okay. Dus?
0: Nou, dat is wat ik bedoel. Kijken is al een grote fout. Maar ik snap heus wel, luister.
2: Het is geen fout.
0: Het is geen fout. Nou, ik vind het wel fout.
1: Jawel, ik kan haar niet meer vertrouwen dan.
0: Luister, mijn telefoon is de enige privacy die ik nog heb. Dat is het enige wat ik nog heb, wat van mij is. Laat het gewoon aan mij. En als je gaat zoeken, ga je het sowieso vinden. Maar ik snap dat als de man heel veel aanleiding geeft, dat ze echt wel een keer mag gaan checken. Ik bedoel, het is toch haar vriend.
1: Ja, maar dat vraag je net. Als
0: vraag je het, geef jij zomaar je fonds als iemand het draagt? Yo, hier. Als jij is echt bezig met iets wat niet kan.
1: Ja?
0: Gaat het niet geven.
1: Oké, kan. Maar nu kan ik jou niet vertrouwen omdat je stiekem met mijn fonds gaat. Of ben ik nu ben ik aan het gaslighten.
0: En dat is de reden. Nee. Maar ja en nee. Dat is de reden dat je daarom niks verkeerds moet doen. Want als je dat doet, voedt het ook jouw partner om verkeerde dingen te gaan doen. En zo blijft de relatie helaas niet meer gezond en in stand.
1: Wat mooi om dit van jou te horen.
0: Waarom? Wat? Yo. Je kent mij. Hebben we nog een laatste vraag?
1: We hebben nog twee. Mijn partner zegt altijd, doe wat je wil, zolang ik het maar niet hoef te zien. Is dat vertrouwen of is dat ook een soort red flag?
0: Nog een keer, kan je de vraag nog een keer herhalen?
1: Mijn partner zegt altijd, doe wat je wil, zolang ik het maar niet hoef te zien. Is dat vertrouwen of is dat juist een enorme red flag?
2: Ik vind dat wel vertrouwen.
0: Het is vertrouwen, maar mensen moeten uitkijken dat ze daarmee niet misbruik maken van de situatie, denk ik.
1: Nee, dat ligt ook aan hoe je het zegt, hè. Kijk, misschien lees ik het verkeerd, hè.
0: Ja.
1: Doe wat je wil, zolang ik het maar niet hoef te zien.
0: Wanneer is dat ooit gebeurd bij jou, nigga?
1: Ja, niet. Ik ben gewoon naïef, zeg maar.
0: Doe maar wat je wil, dan kom gezellig naar huis.
1: Ja, nee, schat,
0: ik was net een gangbanger te houden.
1: Ja, nee. No.
0: Ja, zeg maar wat.
1: Ik denk niet dat het vertrouwen is. Ik denk het is een test, man.
0: Ja, doe maar wat je wilt.
1: Ga naar die tequila party.
0: Ga naar die tequila party, gaan we zien.
2: Het ligt ook aan de context, of course. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wat toevallig toepasselijk dat de volgende track die ik ga draaien Fantasy is van Lijwilzig. Zo, jongen.

Anytime. This is your song. But watch it.

0: je. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik IJsland weer op straat. Zeg hola je type nog. Zet mijn hart voor CO op restock. Kortingscode, fuck you, blok mij. Jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: This is the Galaxy Throwback.

0: the MC Bees and Honey with Show Me Love here on Galaxy Radio. Bijna 9 uur in, hè?
1: Ja, nog 3 minuten.
0: Nog 3 minuten en dat betekent dat het weer voorbij is voor ons. Maar geen zorgen, want zometeen neemt Marvin het over. Ja, natuurlijk onze allereerste show DNA op de woensdagavond. Hoe vond je het gaan? Blijven we dit doen?
2: Ik vond het super gezellig. We gaan het zeker blijven doen.
0: Ik ook. En Sky Indy was ook de gast. Altijd gezellig sowieso.
1: Altijd welkom.
0: Inderdaad. Sky Indy, hoe zit jouw jaar de komende tijd eruit dit jaar?
3: Hoe ziet mijn jaar de komende tijd eruit?
0: Hoe ziet jouw jaar eruit? Ja, dat is beter.
3: Ja, goed man. Ik ben super blij hoe alles loopt. Ik ben ook heel erg gewoon tevreden. En ja, gewoon niet opgeven. Gewoon zeg maar eigenlijk iedereen... Zeg maar, aan het begin is het altijd van ja... Mensen willen je nog niet per se die erkenning geven. Ja. Ze zien het wel, maar ze willen het niet lijken. Of gewoon laten weten dat je het goed doet. En nu is het zeg maar... Nu ik wat meer... Ja, mensen heb bereikt. Oh ja, ontvang ik toch wel wat meer die liefde.
0: Heb je het gevoel dat je dat nodig hebt om door te gaan? Of ben je altijd op jezelf gesteld?
3: Nee, die kracht moet van binnen komen.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Ik moet je wel eerlijk zeggen dat wat ik zie bij jou voor een beginnend artiest... Je doet het wel echt goed. En er is dus geen reden om te twijfelen of wat dan ook. Sowieso heb je dat niet nodig. De affiniteit of affirmatie van andere mensen. Maar ook al zou je daarnaar kijken... Doe je het echt heel goed voor een artiest die zoals jou bezig is. En eigenlijk zo kort echt... Misschien dat je heel langer muziek maakt. Maar je bent nu pas in the game. Althans, dat ik van jou heb gehoord is pas een jaar geleden volgens mij.
3: Yeah.
0: Dus je doet het echt goed, man.
3: Dankjewel.
0: Dus je mag echt trots zijn. Ik zie gemiddeld elke pokoe 80 doezoe. In ieder geval de eerste 5 pokoes daarboven. Dus, geloof me, veel mensen zouden echt dromen van zulke cijfers. Mm-hmm. Dus ik wil je gewoon gezegd hebben dat je... Nou ja, ik hoop voor jou in ieder geval dat al je dromen mogen uitkomen. En dat
3: Dankjewel.
0: We jou nog vaker terug gaan zien.
3: Ik hoop
0: sowieso
3: hetzelfde
0: altijd
3: voor
0: gezellig.
3: Jou.
0: En mocht jij nog iets nodig hebben of wat dan ook. Dat je een keer een sessie wilt doen of wat dan ook. Je bent altijd welkom.
3: Oké, dankjewel.
0: Lobby, DNA.
1: Goedenavond.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is te warm, man, bro. Sluit
0: op. What?
1: Nee, even serieus. Nog 1 minuut, man. Tot over 2 dagen, mensen.
0: Tot over 2 dagen, komt. Ja. First Band komt van 7 tot 9 uur. Zometeen, Marvin, je gaat luisteren zoals beloofd. Oh nee, het is altijd, de reclame is gaat weer starten, joh. Nou, DNA, dit was het. Ik wens je ook een fijne avond.
4: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
5: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
6: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier.

0: De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim 21.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio, dames en heren. Oh nee, waar is mijn applaus? Hier. Daar is die. Jawel, dames en heren, we zijn er weer. Galaxy Radio ondertussen. En ja, what the fuck, man, Drijf, goedenavond.
1: Goedenavond, man.
0: Oh, wacht.
1: Ik heb geen mic. Je moet me nu al. Alleen door dat applaus.
0: Alleen al door dat applaus, inderdaad. Nee, man, ja, man. Het is voor mij ook weer even wennen. Het is voor mij alweer een paar jaar terug dat ik hier ben geweest. Dus het is altijd even kijken waar alle knoppen weer zitten. En het is alweer een half jaar geleden dat we on-air zijn geweest, man.
1: Ja, man.
0: Wauw.
1: En nu bij Galaxy, terug op het oude nest, grap.
0: Terug op het oude nest, inderdaad. Daarvoor moeten we Bart natuurlijk ook voor bedanken. Want ja, het is een gekke huis, man. Maar, voordat we doorgaan, moeten we natuurlijk wel even deze erbij halen. Want Vibes is geen Vibes zonder deze.
1: Ik verwacht dat Daniel gaat zingen.
0: Eigenlijk verwacht ik dat jij mee gaat doen. Want jij bent altijd

0: maakt zijn rentree op de Nederlandse radio, Galaxy Radio. En ja, voor de mensen die Vibes al een tijdje hebben gevolgd, ja, die weten natuurlijk dat wij zijn een entertainment show. Good vibes, good vibes, good vibes.
1: Ja man.
0: En ja, wij hebben altijd vrienden van de show gehad. Dat is onder andere Daniel. Die zien we, voor de mensen die meekijken op de livestream, die zien hem ook zitten. En welkom ook, Daniel.
2: Ja, thanks man. Ik vind het gezellig ook gewoon bij die opening te mogen zijn. En, je hebt gelijk volle bak, hè? Je hebt gewoon nog iemand meegenomen.
0: Ja, zeker, zeker.
1: En die zou wel iemand.
0: Niet
2: ja, zeker. Kijk even.
3: Galactico.
0: Ook dat is een vriend van de show, zeg maar. Misschien moeten we hem ook maar even erbij halen, dames en heren. We hebben in de studio niemand minder dan 964.
1: Goed dat te zijn. Goed dat te zijn, man. Goed dat te zijn. Zeker weten. Het is goed om jullie terug te hebben op de buis.
0: Thanks, man. En je had sowieso al gelijk een cadeautje voor ons meegenomen. Dat waarderen we enorm.
1: Uiteraard.
0: Mikkel is gelijk goed gesmeerd.
1: Ja, ik ga je niet zeggen. Dat klinkt wel smooth, ja.
0: Ik ga je eerlijk zeggen, Mikkel is goed gesmeerd. Ja, ik heb echt een paar dagen plat gelegen, boys. En het was eigenlijk wel kielen of ik erbij had kunnen zijn. Want tot aan vanmiddag alleen maar keelpijn.
3: Nou, het was niet optioneel of zo, hè? Het is niet dat je je ziek kon melden voor de eerste show.
0: Aangekund dan ik, man.
3: Ja, maar zo knopjes dan.
2: Trek je er doorheen, vriend. Trek je er doorheen vandaag.
0: Kom goed. Komt helemaal goed. Vandaag staat gewoon sowieso in het teken weer gewoon om kennis te maken met alles en iedereen. Want een half jaar geen radio maken is niet niks.
2: Moet ik afkicken, hè?
0: Ja, man. Ik krijg er gelijk warm van. Of het ligt aan de studio, dat kan ook.
2: Ja, je moet weer aan de bak, vriend. Dat is het.
0: Ja, dat is het. En wat dat betreft hebben we gewoon een gezellige show vandaag. We hebben gewoon de lekkerste tracks. We hebben tracks van Don Toliver bijvoorbeeld. We hebben Fatty Webb. We hebben Lil Kleine. Eminem komt straks ook nog eens voorbij. En onze gast 964, die gaat vandaag, als het goed is, ook eens wat lives doen.
2: Oh shit.
1: Het is tijd.
0: Het is tijd, hè?
1: Het is tijd, een half jaar eruit, weet je. Ik kreeg altijd comments als ik voor de derde keer was of vierde keer was, maar dat ik een strippenkaart had. Daar.
3: Ja, ik was het, ja. Omo is er alweer. Ja, dat zijn vrienden van de show gehad. Moet je maar aardig zijn, mag je ook komen.
0: Ja, precies.
2: Vroeger kon je die afvegen, toch? Had je toch plakbandje erop? Dat doet hij steeds. Dat lijkt net of je niet is geweest. Nou, nog een keer. En nog een keer.
0: Nee, man. Wat ons betreft ben je altijd van harte welkom. Want
1: appreciate, man. Appreciate,
0: we houden van je vibe. We houden sowieso ook van je muziek. Een van de eerste tracks van 964 waarmee ik met jou in aanraking ben gekomen was toen Bleeding.
1: Ja.
0: Wat een track was dat. Ik ga.
3: Was is, man.
0: Is, nog steeds. Want zomer, ik ga er toch? Nog steeds goed op, sowieso.
3: Zomer is lekker. Ja.
0: Ik ga straks even kijken of ik hem erbij kan toveren. Want die moeten we echt sowieso wel even draaien, spinnen.
1: Ja,
0: man.
1: Dat is mandatory. Kom nou.
0: Moet gewoon.
1: Dat
0: is allemaal straks in de show. Maar eerst, lekkere muziek. Sowieso.
4: We are Galaxy. Don't take this serious. You're number one for hip-hop.

0: Travis Scott. Daarna heeft hij zelf nog hitjes gehad met No ID, No Paul en Lemonade. En je hoorde hem nu hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En normaal gesproken heb ik een jingletje om dit itempje aan te kondigen. Maar in dit geval moet hij nog ingeladen worden. Maar it's all good, want... Wat zeg je nou?
1: Die moet je ook inzingen.
0: Je mag zingen als je wil.
2: Je solliciteert er wel naar, hoor.
1: Ja, ja. Maar deze boy kan het gewoon. Moet het gewoon doen.
0: Onze gast 964 die kan zeker een nootje zingen, inderdaad.
2: Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best.
3: Dat is ook maar hobby, zeg.
2: Geen Justin Timberlake. Ja, gewoon
3: live jingle.
2: Eerste rapper, hè? Eerste rapper.
0: Nee, we beginnen de show altijd met history facts. En boys, ja, ik moest er net even van bij komen, maar de kop is er dus inderdaad af, man. We zijn er weer met Vibes. En ik vind het gewoon gruwelijk, man. Ik vind het echt gewoon gruwelijk. Voor de mensen die Vibes al langer volgen, die weten dat de eerste item altijd history facts is. We blikken terug in de geschiedenis van... Ja, de media, de hiphop, wat er zoal gebeurd is. Maar trouwens, voordat ik daar naartoe ging, daarnet hoorden we ook nog een track van Young Felix met Rijk en Bart of zo. En Daniel, die zei al gelijk
1: ja,
0: van...
1: Rijk, joh.
0: Ja, Rijk. Voordat ik naar History Facts ga, moet dit wel even. Ja, toch?
1: Weet je wat het is met Rijk, man? In het begin dacht ik, young guy, weet je, next gen, wat moet ik ervan verwachten? Maar die eerste pokoes, ja, ik was er echt van ondersteboven, man. Gewoon het niveau wat hij aantikt, weet je. Ik vind het heel dope. Ik vind het echt heel dope. En wat ik nog het mooie vind is dat ik weet, dit is eigenlijk onder een andere nieuwe alias is hij weer opnieuw begonnen. Ja. Hij heeft allemaal bekendere namen erbij betrokken, weet je. Hij heeft gewoon zijn, hoe zeg je dat, social skills. Gewoon zijn Instagram, weet je, video's on point. Alles gewoon strak.
2: Had een goede formule.
1: Ja, man. Ja, dat is het.
2: Bedacht.
1: Dat is het.
0: Toen in het begin inderdaad, toen hij net een beetje doorkwam, zijn wij inderdaad ook op het spoor van hem gekomen. En hij heeft me toen inderdaad ook verbaasd van... Hoe kan deze guy uit Kralingen volgens mij? Ja, ik weet niet waar die volgens mij komt.
1: Ja,
0: Kralingen.
1: Die regio volgens mij. Ja, zeker.
0: Deze run maken.
1: Ja. Ja, en weet je wat ik nog toffer vind? Hè? Ik ben zelfs naar een liveshow van hem geweest hè, in Utrecht. Ook. En ik dacht, ja, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Hè. Die man die kwam aanlopen, was daar nog niet lang. Gelijk onstage, vuur jongen, vuur. Ja. Vuur. Hij had de zaal ook gewoon meteen mee. Gewoon gelijk. Ja, vind ik tof man, als ik iemand zie die...
3: Maar je zegt, je hebt nieuws, ik kom gewoon vertellen dat je iemand doop vindt.
1: Ja, maar dat is ook nieuws. Dat is ook nieuws bro. Dus ik vind jou eigenlijk... ook doop, maar dat is geen goed nieuws denk ik.
2: Ja, ik denk dat hij een heel goed voorbeeld is voor opkomende artiesten om te laten blijken van hoe belangrijk branding is.
3: Ja man. Ja,
2: weet je, hij heeft een bepaalde format gekozen, een bepaalde formule, weet je. Het is natuurlijk de manier waarop hij die clip schoot, heeft hij samen met die dingen gedaan, met die clipper. En elke keer met die kleurtjes, weet je wel. Ja. En elke keer allemaal attributen erbij met die kleuren.
1: Aankleding ook.
2: Snel, weet je wel. In deze tijd moet je gewoon binnen 30 seconden moet je gewoon verschillende flitsende beelden hebben. En je ziet elke opkomende artiest nu zeg maar die formule proberen na te doen, weet je.
3: Ja, maar die kleurstelling formule komt wel bij, hoe heet die Engelse guy?
1: Ja, dat moet je aan mij vragen. Nou, kom
3: jij
1: bij
3: Nike, man. Je ziet hem overal. Hij zit bij Nike en zo.
2: Ja, weet je, dat is dan niet te min natuurlijk. Je moet het goed doen.
3: Ja, maar
2: betekent
3: trouwens niet voor alle youngboys dat het voor iedereen werkt.
1: Nee, maar ik denk ook, want dat moeten we niet vergeten. Het is niet dat hij het opeens zomaar even achter elkaar doet. Hij heeft hier echt wel over nagedacht. Hij heeft het allemaal al klaargemaakt. Het stond er al. En dan kan je knallen. Dus dat vergeten mensen. Mensen denken vaak, ik maak snel even een videofilmpje, weet je, voor op Insta.
0: Ja, maar voor heel veel mensen. Mensen die niet weten inderdaad wanneer mensen getekend worden, dan heel vaak hebben ze al een heel album, soms wel twee, klaar liggen om uitgebracht te laten worden wanneer ze dus getekend zijn.
2: Ja, en daarvoor ging hij natuurlijk als zelf in en dat heeft hij helemaal achter zich moeten laten. Ik moet er niet aan denken om al mijn nummers op dit moment achter te laten, weet je wel, in een bepaald alias wat waarschijnlijk minder beluisterd wordt als ik verder ben.
1: Ja.
2: We hebben dus ook een risico dat je neemt, hè?
1: Zeker.
2: Dus als je de stap neemt, dan moet je dat gewoon met volle overtuiging doen.
1: Ja. Hij deed dat toch eens met Johnny Cella ook, toch? Volgens mij is het familie.
2: Klopt inderdaad. Daar heb ik
1: samen. Ja, dat dacht ik wel zoiets.
0: Voor de mensen die het verhaal niet kennen, Rijk die ging onder de naam zelf in eerst door het leven. Maar waarom heeft hij een hele rebranding gehad, zeg maar?
1: Ja, weet je, kijk, het is natuurlijk lastig te zeggen, want ik vind underground ook heel dope, hè? Ik kom natuurlijk wel echt uit de underground, dus dat kan ik gewoon waarderen als je op je grind bent en gewoon wel gewoon je ding blijft doen. Alleen hij heeft op een gegeven moment denk ik gedacht van, nou weet je, het wordt niet zo goed opgepakt in de mainstream en misschien ook qua luisteraars niet. Dus hij heeft daar gewoon over nagedacht. En dan heeft hij denk ik bewust even een stilte genomen om erover na te denken. En dan deze campagne voorbereid. Dus ja, ik denk dat hij dat gewoon heel strak heeft gedaan om veel bereik te krijgen. Iets andere sound, weet je. Al vind ik wel dat je altijd moet doen waar je van houdt. Hè? Dus als je achter die boomweb sound staat, moet je dat vooral blijven doen. En je ziet ook dat het werkt. Hè? Want underground hiphop is nu echt booming. Het komt echt op. Ik denk dat het ook straks het meest beluisterde genre gaat zijn in het hiphop genre, zeg maar. Dat zie ik nu al, hè, met Poku, hè.
4: Ik zie het
1: gewoon echt gebeuren. We gaan weer terug, hè. We gaan
2: maar tegelijkertijd zie ik ook wel in de hiphop dat we een hele versplintering zien. Je hebt natuurlijk jullie emo-rap en je hebt allemaal andere subgenres binnen het rap die ook een eigen vleugels krijgen.
1: Ja.
2: Dus,
1: maar dat is ook goed, hè. Je moet ook niet allemaal hetzelfde klinken, hè. Want dat is ook zeker mijn boodschap niet. Je moet wel echt doen wat je zelf tof vindt om te maken, waar je achter staat. En blijkbaar stond hij achter die switch, snap je? Nou, dit was zijn ding dan toch.
2: Ja.
1: En daarvoor heeft hij denk ik gekozen. Maar ik vind wel dat je gewoon waar je hart ligt, net als wat jij doet, weet je, moet je blijven doen als je het tof vindt. Je moet het zelf tof blijven vinden. Ja. Dat is mijn boodschap, denk ik.
2: Nee, ik denk wat hij heeft gedaan, ook met de naam Rijk. Hij heeft natuurlijk gezegd, ik had één been in de kakkergemeenschap en één been dat ik op de street
4: zelf.
2: Dus ze noemt mij altijd Rijk. Weet je, dus hij heeft die brand heeft hij totaal gepakt. Want nu is hij zeg maar funny kakkie met dat hij geld hebt en dingen, weet je wel. Dus het is allemaal part of the plan.
1: Mm-hmm. Ja, zeker.
2: En dat is de reden ook waarom hij daarvoor voor is gegaan, weet je.
1: Ja.
4: Ja man, ja. Thanks voor deze. Hebben we ook weer wat geleerd van
1: Rijk, bro.
4: Ja man,
3: van ook een history fact show voor Rijk gewoon.
4: Zeker, zeker. Ja. En over history facts gesproken, we gaan richting history facts. We blikken terug in de geschiedenis, wat er zoal gebeurd is. En ik wil met jullie terugblikken naar 23 juni 2011. Ja, het heeft niks met muziek te maken, maar ik vond het wel een opvallend gebeuren in de maatschappij wat er toentertijd was gebeurd. Want op 23 juni 2011 werd Geert Wilders vrijgesproken voor zijn minder.
1: Oh shit, is dat zo lang geleden, man?
4: 2011.
1: Het voelt voor mij alsof het nog 2 jaar geleden was of zo. Maar die man is ook niet veranderd, hè?
2: Je had een copy-paste tot gisteren kunnen zetten.
3: Ja, het was gewoon een meme voor de memes, zeg maar.
1: Is ze doen er later niet, is ze uiterlijk niet. Dus weet je. Dat is gewoon gisteren gebeurd.
4: Bizar. Een muziekdingetje. 21 juni 1994. Bone Thugs en Harmony die brachten hun debuut EP Creepin' on a Come Up uit. En dat is alweer 42 jaar geleden.
1: Man.
4: En zijn jullie een beetje Bone Thugs en Harmony fan?
3: Maar 94 kan niet 42 jaar geleden zijn, grap.
4: Ja, sorry.
1: Nee, dat kan niet.
3: Ik zie iemand dan ben ik ineens tand.
1: Ik heb opeens nog een stuk ouder.
4: Rekenen was nooit mijn sterkste kant. Dus,
3: ineens was een dinosaurus.
2: Rekenen we niet op.
4: Maar over Bone Thugs gesproken, hebben jullie... We hebben het wel eens in eerdere shows over Bone Thugs
3: gehad. Ik weet niet waar je over gaat beginnen.
4: Zijn jullie Bone Thugs luisteraars?
2: Kijk, heel veel dingen zijn voor mijn tijd en die begrijp ik en die voel ik voorkomen. Maar Bone Thugs, ik respecteer het. Ik weet echt wel dat het een eigen lane is. Een eigen sound die ongelooflijk influential is geweest. Maar dan luister ik het vaak. Nee, niet echt eigenlijk.
3: Nee, ik luister ook niet vaak. Nee.
1: Sluit me erbij aan. Sorry, man.
4: Ja, ja, nee,
1: dat wordt een beetje saai.
2: Ja, dat verbaast me wel over jou.
4: Misschien weet Drijf het wel. Ik heb het eens een keer eerder verteld.
3: Over de clip.
4: Over de clip, inderdaad. En toen ik klein was, vond ik die clip van hun Crossroads vond ik altijd zo eng. Toenertijd had je echt het TMF-tijdperk. Ja. MTV The Box, weet je.
2: Ja. Engels in gruwelijk of Engels in eng?
4: Eng, gewoon. Mensen die gingen gewoon dood in die clip of zo, op een of andere manier. Ze werden bezeten of weet ik veel wat. En ik als klein jongen, die zag dat toen voorbij komen.
2: Ja.
4: En ik dacht echt, what the fuck, gek.
1: Als dit de wereld is, dan loopt het voor mij niet.
3: En nou is die wereld hier.
2: Het is wel grappig iets te zeggen, want ik weet nog dat ik jonger was en dan kwam ik bij vrienden over de vloer. Die hadden allemaal cd's, weet je, en allemaal met die covers. En ik weet nog heel goed dat ik dat niet echt kon plaatsen, weet je. En dan had je heel veel dark covers die me wel een beetje een raar gevoel gaven. Maar ik weet niet, wat is dat dan, weet je? Luisteren oudere mensen ernaar of zo, weet je.
1: Ik
2: begreep het gewoon nog niet, weet je.
1: Maar dat is denk ik wel een beetje die 90s vibe, hè. Vooral in hiphop, als je ook naar het artwork van Method Man kijkt of weet ik het. Het waren allemaal best wel duister, hè. Ja, ook van Eminem ook wel best
3: Wu-Tang,
1: wel.
3: Wu-Tang, maar ook was ook in de hardcore, hè. Want Thunderdome had gewoon It, Chucky. Weet je, er moesten gewoon enge covers zijn of zo. Ik weet niet wat.
4: Ik weet ook niet wat het is, inderdaad.
2: Dat ik voor de tijd denk of zo, ja.
1: En toen op een gegeven moment kreeg je een thriller gekeken van Michael Jackson natuurlijk.
4: Inderdaad.
1: Ja.
4: En toen, vanaf dat moment, kreeg je volgens mij die Parental Advisory stickers erop, natuurlijk, toch? Dat komt daar vandaan.
1: Maar ik denk ook wel door de raps die werden gebracht.
4: Ja, zeker, zeker.
1: Met name.
4: Op 25 juni 1996 bracht Jay-Z zijn debuutalbum Reasonable Doubt uit.
2: Ja, legendary.
1: Ja, dat is wel legend. Dat is legendary. Wel een legend. Die heb ik wel veel geluisterd, ja, man. Legend. Nu wat minder misschien, maar back in the days...
3: Maar ja, toen man. Was hij nog niet die man, hè?
2: Dat
3: ik zie dat veel de laatste tijd, want iedereen doet net of Jay-Z toen de man was.
2: Maar ja, maar toen werd hij wel de man, met Reason Without. Dat was wel het begin van, toch?
3: Nee, man.
1: Oh
3: nee,
1: shit,
3: man.
1: We gaan maar krijgen
2: hier. Hoe heet het rocknummer ook weer waar hij mee kwam?
1: Grijp in, die gaat niet goed komen, hoor.
2: Nee, niet met dit eerste nummer.
4: Met Linkin Park.
3: Nee, No Problems. Ja, maar dat is later.
2: Is het later dan Reason Without? Oh, daar hou ik mijn bek, man. Ik begon daar.
1: Dope pokoe, hoor.
3: Ja,
1: ik vind het wel een van zijn hardste, denk ik.
3: Ik vind Jay-Z sowieso ook een live performance. Het is niet normaal.
4: Ik denk dat mijn eerste kennismaking met Jay-Z toen...
3: It's a hard night.
4: Precies.
1: Ja. Is ook hard.
4: Op het stoepje, inderdaad. Weet je. Wat je net zei over die duistere periode inderdaad van hip-hop, dat is weer een van die zonnige momenten, zeg maar, of zo.
1: In je gedachten. Ja, snap ik.
2: En als je dan even doorschuift naar 2000, snap je? Toen kwam Kanye West, weet je, met zijn Belt op 50. Allemaal positieve muziek, weet je, leuke beats, soul beats, weet je wel.
4: Ja, maar daarna
2: toen werd het cool om kwetsbaar te zijn, weet je.
4: Maar toen ging hij ook weer wazig met zijn Dark Twisted Fantasies en zo.
2: Ja,
4: maar
2: dan hebben we het ook weer 15 jaar verder.
1: En nu staat hij op een wereldbol te dansen.
3: Met Daniel. Daniel was erbij.
1: Ik heb als schaantje zo'n AI-foto gemaakt. Op mijn Instagram gezet. Ik was backup MC van Kanye.
3: Dat ging helemaal los natuurlijk.
1: Ja toch.
3: En flawless, hè?
2: Flawless.
1: Ja. Doe ik gewoon.
4: Het laatste history factje die ik met jullie wil delen. 23 juni 92. Eric B. en Rakim die brachten hun vierde en laatste studioalbum Don't Sweat the Technique uit. En
2: Don't Sweat the Technique.
4: Ja, die ken je wel?
2: Die ken ik wel.
4: Ja.
2: Ik ben wel student of the game. Hè? Begrijp me niet.
4: Ja.
2: Maar ik kan niet alles luisteren, weet je?
3: Nee, jongen.
1: Hij doet al veel dingen op die kent, dus dat gaat goed.
4: Ja, toch.
5: Het is tijd voor een Vibes feestje. Dit zijn de jarigen.
4: Ja, dus we checken ook altijd wie de jarigen zijn in deze periode. Het is de WK-periode natuurlijk. Wie anders dan een van de GOATs? Nou ja... Boys, ik ga gelijk eerlijk met jullie
1: discutabel
4: zijn.
1: Discutabel dit, hè?
2: Ik
1: weet waar je naartoe wil gaan.
4: Dat. Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, sinds... Zonder te vertellen wie het is.
2: Nee. Ik dacht dat het gezellig ging houden, maar...
4: Zonder nog te vertellen wie er dus jarig is. Ik mag hem niet meer sinds die wedstrijd, dus...
2: Eens.
4: Argentinië-Nederland.
1: Toen al niet. Van de week heeft hij weer ook echt op iemands bentjes gestaan. Hè?
3: Ja,
1: of getrapt in ieder geval.
2: Ja, maar het was geen Nederlander.
4: Ik heb het natuurlijk ook maar niemand minder dan Messi harte gefeliciteerd.
3: Ja, gefeliciteerd Messi. Ja,
2: gefeliciteerd pik.
3: Maar Ronaldo mogen wel.
4: Dus, nou,
3: maar we zijn WK 2006 vergeten, 20 kaarten in de wedstrijd. Waar Ronaldo mee deed.
1: Ja.
4: Nou.
3: Dus... Het komt erop neer, Ronaldinho is de GOAT.
4: Juist!
2: Daar sta ik me sowieso achter.
3: En Messi en Ronaldo zijn figuranten.
1: Sowieso spelers die bij Barça hebben gespeeld. Ik ben halve Spanjaard. Een Spanjaard is nooit van Catalonië, nooit van Barcelona, dus is geen GOAT.
3: Hij is Galactico. Ja,
4: Hij is Galactico.
1: Tuurlijk. Dus dan zeg ik Ronaldo. Oh. Maar nog sterker, want je hebt gezegd dat Zidane ook waarschijnlijk jarig is.
4: Ja, heb je
1: net verteld.
4: Ja.
1: En dat is voor mij wel echt een held, man. Dat is wel echt een voetballer.
2: Ja, maar dat is meten met twee maten, hoor. Ja.
1: Nee. Ik vond hem gewoon qua skills gewoon lekker, weet je. Lekker spelen. Gewoon niet alle ballen willen hebben. Ook gewoon die spelverdeling geven, weet je. Zoals
3: ik vond Zidane bij Juventus met Davids.
4: Ja. Dat doelpunt van hem, dat die bal zo uit de lucht kwam vallen. En
3: finale
4: hij,
3: was dat toch? Die vanaf de 16, die volley.
4: Dat is een hele mooie. Voor de mensen die het niet kennen, na de show kan je het even googlen. Check het even.
1: En als je
4: heel
1: dat toch gaat googlen, dan moet je ook gaan zijn afscheidswedstrijd checken. Volgens mij gaf hij een kopstoot aan Materazzi.
3: Ja, op een WK.
4: Klopt,
2: in de legendarische einde.
1: Dikke vette rood.
4: Ja, inderdaad.
3: Maar Messi en Ronaldo discussie moet je gewoon stoppen. Het zijn gewoon twee grootheden in de voetbal. Zeker. Fantastisch, toch?
4: Zeker, maar... Ik heb er gewoon wat minder mee sinds die wedstrijd van Nederland toen tegen Argentinië.
1: Met een hater, bro.
4: Ja, sorry. Ik wist ook niet dat
3: Jij wilt zeker dat Weghorst in de spits staat, omdat hij toen een keer gescoord heeft bij Nederland.
4: Ja, maar zijn contract is nu ook weer afgelopen, dus mij maakt het verder niet meer uit.
3: Oh, bij jou. Ja, nee. Wegwezen.
4: Hey, de laatste die jarig is ook weer uit het voetbalsector. Micah Richards.
3: Ja.
4: Een van de bekendste analisten, zeg maar, in de wereld, die... geregeld viral gaat ook met zijn uitspraken. Nu ook...
3: Hoe is je favorite van de show? Hoe is je... ik vind hun show tof, man.
4: Met Lamine inderdaad, interviews gedaan. Ga dat ook eens een keer checken. Van harte gefeliciteerd ook namens ons vanaf deze positie. Ja. Straks gaan we de diepte in met 964. Want je hebt hem al een beetje gehoord hier zo mengen in de show. Dus ja, het wordt ook... Is het je eerste keer bij Galaxy?
3: Nee, hij staat daar op de muur. Gaat.
2: Hij staat daar op de muur.
4: Oh ja.
1: Helemaal
2: recognize realness. Hey. Ik was hierbij met... Ja, schandalig, ik zijn naam even niet weet.
3: Hij was hier.
2: Lange guy.
3: Ik was er niet.
2: Ja, schandalig. Mijn excuses, bro. Je weet toch, ik mag heel graag. Ik ben even je naam kwijt. Nee, maar,
3: lange guy, shout-out.
1: Sowieso.
4: De eerste track van jou waar ik mee dus in aanraking ben gekomen was Bleeding. Dus bij deze de track van 964, Bleeding.
2: Bap.
6: Ik heb iets gerookt. Normaal is het vroeg, maar had iets aan mijn hoofd. Op groen in mijn mind. Mijn ogen zijn rood. De lucht.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
3: Veel moderne popartiesten gebruiken flows en melodieën die oorspronkelijk uit black music komen. De invloed is overal hoorbaar.
0: This thing right here is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now. Go.
0: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
6: Hey, say what's happening, man. It's T.I.
7: Rick P.
6: Better give me respect.
0: This is T.I.
6: Rick, real dope boys in the trap.
0: Let them know. Now on Galaxy Radio.
6: Gotta let them know.

0: featuring Tyla, Body Go Down, hoor je hier voorbij komen bij Galaxy. En je luistert nog steeds naar Vibes, onze eerste show hier op Galaxy Radio. En ja man, vandaag staat in het teken, eigenlijk alleen maar in het teken van acclimatiseren. Want ik weet niet hoe jullie het...
1: acclimatiseren in 100 graden.
2: Maar je bent wel een beetje aan het zweten,
0: hè? Bro.
2: Heerlijk, hè?
0: Heb je stress? Bro.
3: Heb je stress? Nee. Ik ga heel eerlijk met je zijn, we doen ons best hier, maar niemand werkt zo hard als die airco hier, hè?
1: True story.
2: Marvin werkt ook hard. Want hij zweet wel. Dus dat is een goed teken, man. Dat is
0: nee,
2: goed
0: weet
2: teken.
0: Je wat het
2: Gezonde
0: is?
2: Spanning.
0: Kijk, normaal gesproken, wanneer het warm wordt, heb je even 1-2 dagen om te acclimatiseren en zo. Maar tegenwoordig werk ik nachtdiensten. Dus dan... Je kan niet met... Je kan niet acclimatiseren, want wanneer het zo warm is overdag, dan lig jij te slapen. Je brandt je bed uit, daar niet van. Maar op een of andere manier ben ik echt al dagen nu aan het zweten, man. Ik weet het niet. Ik kan er niet mee stoppen. Bereid
2: Sorry,
0: je voor, man.
2: Vrijdag wordt volgens mij de ergste dag, man. De ergste dag.
0: En dan die donderdag op vrijdag de heetste nacht ooit gemeen.
2: Ja, en dan zou je Nederland zelf al kunnen kijken. Maar we lezen net op het nieuws van dat het misschien of niet doorgaat of vertraagd
1: is. Of verplaatst, ja.
0: Waarom ben je dat?
1: Alleen ik heb per ongeluk de nieuwspagina weggedrukt. Dus ik heb meer nieuws.
2: Ik heb net gelezen.
3: Individuen die doet wat hij moet doen. Dankjewel, jongen.
2: Ik heb het net gelezen. Het schijnt echt noodweer te gaan worden. Ze hebben geen dak op dat stadion.
0: Juist.
2: Dus, ja, is
0: ook daar zo.
1: Het
0: is de eerste keer ook dat het Nederlands elftal dus in een stadion zou spelen zonder dak. Dat en dan krijg je dit soort dingen.
2: En in de nacht ook nog voor ons.
0: Ook nog? Waren jullie van plan om te kijken?
3: Ik zou zeggen, twee van mijn jongens die hebben tegen mij doen wel eens zeg maar een soort van muziekavond. We hebben een bepaald thema en dan zeggen we jongens vanavond iedereen 5 nummers meenemen. In dit kan 90's hip-hop zijn, Nederlands iets. En dan gaan we met z'n allen zitten en hebben we eigenlijk een half podcast zonder camera's. En ik had net aan mijn vrouw gezegd, ja donderdagavond, zeg, ja, maar wij zouden toch zitten? Dus ik moet het afzetten, dus dat zou heel erg staan, weet je.
0: Ja, want dames en heren, je hoort hem al, we hebben in de studio niemand minder dan 9-6-4! Woep, woep, woep. Jawel man, ja, voor de mensen die jou al langer kennen, je hebt vaak beef met je vrouwtje.
2: Oh shit.
0: Nee, ik wil niet stoken.
3: Ze zit hier.
0: Ik zeg dat met respect.
3: Ze is heel diep in gesprek.
1: De nagels zijn niet gebroken.
0: Ik zeg dat met respect, want vorige keer toen je bij ons langs was gekomen, toen had je ook weer wat akkefietjes en zo. Verder alles good?
3: Nee, het is geen akkefietje, weet je, maar ze moeten nog wel meer support in mijn rap zijn, weet je. Ik heb vorige keer gezegd dat zij gewoon een tweede baan moet nemen.
1: Ja, dat kan
3: ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor ons beiden, weet je. Maar ja, dat af en toe dan snap ik,
0: misschien is het leuk om straks mening hierover te vragen, want die kennen we nog.
2: Ik ben wel benieuwd. Je bent allemaal de fucker jij, vriend.
0: Inderdaad.
1: Ja, rap is gewoon fulltime job. Hij gaat gewoon 24 uur door. Soms in de nacht word je wakker en moet je iets opschrijven.
3: Ja, precies.
0: Jij kent het natuurlijk, inderdaad. Heb jij daar ook last van, Drijf?
1: Nee, man.
0: Nee, okay.
1: Ik denk, fuck it, ik verzin morgen wel een nieuw schrift in. Ik ben oud, ik moet slapen.
0: Inderdaad, de reden ook gewoon dat de man hier is, meneer 964, is omdat je ook nieuwe muziek hebt uitgebracht. Je hebt, je maakt muziek uiteraard, maar voor de mensen die jou niet kennen, wie is 964?
3: Ik ben Midas 964, rapnaam 964. Ik ben een spontane jongen uit Hilversum, met Irakese afkomst. Ik ben vluchteling geweest en ik ben altijd al een student of the game geweest, sinds jongs af aan. En ik denk 4-5 jaar geleden heeft de studio mij gevonden, zo zeg ik het liefst. En dat was een liefde op eerste gezicht en ze is die merk niet meer weg te slaan.
0: Ja, nice man.
3: Ja.
0: Want hoe kan jij jouw stijl zo'n beetje omschrijven? Ja, we hebben zojuist Bleeding eerder in de show gehoord. Je vertelde er net tussen neus en lippen door, je hebt een soort Hollandse levenslied gemaakt, als ik het zo mag noemen.
3: Ja, zeker weten. Daar wil ik straks ook nog wel wat over zeggen. We hebben natuurlijk nog spanningen over vluchtelingen en zegt nee tegen AZC. Ik denk dat het ook ergens erin sneed. Omdat ik natuurlijk wel een vluchteling ben, maar wel ben opgegroeid in een Hollands dorp. Weet je, dus
0: uit welk dorp kom je?
3: Kortenhoef.
0: Waar is dat?
3: Represent.
0: Waar is dat?
3: Dat is een dorpje naast Hilversum.
0: Oké.
3: Dat is een dorpje naast Hilversum. En ik heb een prachtige jeugd gehad, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar je hebt natuurlijk wel een wrijving gehad met mensen die daar... Omdat jij natuurlijk de enige bent.
0: Ja.
3: Maar je begrijpt ook die andere jongens, snap je? Want om lang verhaal kort te maken, die jongens zijn niet allemaal racisten. Maar ze weten gewoon niet beter.
1: True.
0: Voordat je verder gaat, misschien word ik dan te persoonlijk. Wat zijn een van de dingen die je hebt meegemaakt daar in Kortehoef?
3: In Kortehoef, ja. Ja, nou, ik heb vroeger wel gevochten met jongens. Ik zou een klein verhaal vertellen. Was een oudere jongen en zijn moeder was goede vrienden met mijn moeder. En ik weet nog als kleine jongen, moest hij dan altijd op mij passen een beetje. Weet je, van ga even met Appie naar buiten en zo. En ik weet nog de eerste keer dat ik zeg, zonder zijwieltjes fietste. Stond, niet, hij heeft me niet geleerd, maar hij stond erbij. Weet je. Dus ik had altijd gezegd, Laurens die heeft mij geleerd zonder zijwieltjes te fietsen. En weet je, 15 jaar later weet je, stond hij tegenover mij met het nieuwjaar. Weet je, nou ja, mijn moeder heeft ook vatje, maar hij heeft me doorgestoven, dit, dat, weet je. Blablabla. Maar ja, lang verhaal kort, die jongen is zeg maar, met hem gevochten, jongen, mijn neven, dit, dat. En, maar ik denk 5 jaar later of zo zat ik een keertje met hem ergens gezellig, nou niet gezellig, zat ik gewoon drank te doen. En hij komt naar me toe, hij zegt, luister, ik wil voor mijn excuses aanbieden, man, voor de afgelopen 5 jaar, weet je. Ik zie nu in dat ik echt op mijn goal ben geweest, en dit, omdat hij zag dat ik ook gewoon een normale vent was, weet je. En aan het einde van de dag, je kan zeggen wat je wil, ik was ook kort een oefer. Ik wist ook niet beter, weet je. Ik woon er ook sinds ik 3 ben, weet je.
2: Ja.
3: Dus ik denk dat ik denk in dat, maar ook in de muziek, een verbindende factor erin kan zijn. Dus het nummer dat ik vanavond ga doen ook. Ik kwam een beat tegen wat mij deed denken aan André Hazes. Ik denk dat het sowieso ook een Nederlandse sample was. En in eerste instantie dacht ik bij mezelf, yo, ik wil eigenlijk boos zijn. Snap je? Ik wil eigenlijk boos zijn en ik wil gewoon mijn frustratie uiten. En terwijl ik aan het schrijven was, dacht ik bij mezelf, nee, dit moet een verbindend nummer zijn. Snap je? Het is een Irakees, vluchteling, die een andere haaspokkel maakt. En dat moet gewoon verbinden. Snap je? Dus dat is ook de eerste keer dat ik echt op een pokkel eigenlijk echt een politieke of een statement op
2: ben benieuwd, man, die op die manier. Ik ben een Hazes fan, man. Dat ja, weten mensen niet.
3: Dan ga je krijgen, Daniel.
2: Ja, lekker man, pik.
1: Graag accentje erbij, alles.
0: Ja, want bij Daniel heb ik ook inderdaad wel eens het levenslied dingen voorbij zien komen.
2: Zeker.
0: Die zeker een liefhebber, ja, man. Dus ik ben zeker benieuwd naar jouw mening wat dat betreft. Hoe lang geleden is het ongeveer dat wij jou hebben gezien? 8 maanden geleden, denk ik, of zo?
3: Ja, ik denk zoiets. Ik denk dat na mijn show nog 2 shows zijn geweest, 3.
0: Wat heb je in de tussentijd uitgesproken, man, in de afgelopen
3: Ik ben eigenlijk vooral bezig geweest met consistentie. Ik heb een formule voor mezelf gecreëerd om content op te nemen. Ik wil het zelf gaan editen. Ik heb natuurlijk wel een finite amount of money. Dat heeft ongelooflijk veel tijd van mezelf gekost om het te leren, maar ook om te doen. Toen was ik helemaal klaar met editen. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, oké, weet je, laat het even zitten nu rustig en ga even zitten. En toen heb ik gewoon een rush van motivatie of van creativiteit gekregen. Dus ik heb nu echt ongelooflijk weer nieuwe vuur. Dus
0: wat is je overkomen, zeg maar? Welke richting kunnen we opgaan qua muziek? Wat heb je bekokstoofd?
3: Oké, laat ik het zo zeggen. Ik ben sowieso iemand die experimenteert, dus ik vind het leuk om van alles te doen.
0: Ja.
3: Deze vrijdag ga ik een pokoe uploaden, dus over 3 weken hebben we Bitter. Dat is een eerdere pokoe van mij al, met een remix daarvan. Dat is een popnummer waarin ik mijn haat naar mijn ex uit. Dat is 1.
0: En, ja, kijk, dat bedoel ik met issues, weet je.
2: Ja, dat is
3: ook heel. Maar laat dat los van mijn vrouwtje, kom op nou. We gaan het niet in dezelfde gesprek hebben. Nee, maar kijk, ik maak van alles. Echt waar. Wat op mijn pad afkomt, ik wil het exploren, ik doe het, boeit me niet. Soms zeggen mensen tegen mezelf als ze het hebben over branding, ja, moet je niet een lane kiezen. Dat is niet waarom ik muziek maak, snap je? Ik wil gewoon van alles maken. En ik denk dat ik... En dat
2: doe wat voor jezelf goed voelt, hè? Daar hebben we het net over gehad, toch?
3: Zeker weten.
2: Dat is het.
3: En daarom heb ik jou altijd in mijn hoek zitten, Daniel.
1: Ik kan die pleidooi geven, 5 minuten dat hij het dood vindt.
0: Ik ben zeker benieuwd naar die nieuwe track, maar dat is straks allemaal in het tweede uur.
2: Zo, moeten we dan op zitten wachten? Zit het net lekker te maken, man?
3: Ja, Daniel.
2: Nou, dit is echt weer radio, hè, vriend?
3: Ja.
0: Eigenlijk zojuist werd je een beetje onderbroken toen je in je verhaal zat. We kregen allemaal een soort van lach op onze gezicht, want er kwam een onverwachte gast binnen.
1: Ook een vriend van de show.
0: Ook een vriend van de show, inderdaad. Wie dat is, gaan we zo meteen bekendmaken.
2: Oh,
0: voor mij is het sowieso ook een verrassing dat hij er is. Dus dope. Dat dus.

0: bij Axt.
1: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde

0: Eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

voorbij komen bij Vibes op Galaxy Waste. En welkom terug in de tweede uur van Vibes. En ja, de vibe zit er nog steeds gezellig in. En sowieso, bij het tweede uur van Vibes, dan hoor je deze er ook gewoon weer bij te moeten pakken. En boys, de kelen zijn wat meer gesmeerd. We zitten er wat meer in, dus ik verwacht dat jullie allemaal mee gaan doen.

0: Zijn er weer, mannen, we zijn er weer.
1: Super dope dat je nog ingetuned bent.
0: Een en al gezelligheid. De Vibes, het entertainment. Feel good programma van Galaxy, zeg ik maar zo. En straks hebben we ook nog wat entertainment nieuwtjes. Die komen er natuurlijk ook. Die nemen we elke week mee, dus daar kan je even aan wennen alvast. We hebben onze special guest 964 nog in de studio zitten. Een en al gezelligheid. En ja, voor de reclame hoorden we al dat we een special guest... Nou ja, kwam ik erachter dat we een special guest hadden.
2: Iedereen.
3: Hij appte mij net, hè? Vriend, dat is een mooi verhaal. Hij appte mij gewoon net. Van, ik zie je zo, bro. En ik denk, waar heb je het over?
2: Hij is weer
3: ik zeg, ik ben in Utrecht, hè? Zeg ik tegen hem. Ja, ik zie je zo. Ik denk, nou, het zal wel. Zou je dat lullig op willen?
0: Komt hij binnen?
3: Ik kan nog niet zeggen wie het
0: nog
3: is.
0: Niet,
3: maar
0: nog
3: binnenlopen.
0: Niet.
3: Ja, we gaan hem, dat zijn gekke dingen, man. Als je live gaat.
2: Hij is weer geappt, hoor.
3: Ja, ik heb het heel bro.
0: Ik zou zeggen hoe het is. Ik reageerde, ik werd natuurlijk geshout-out op de Instagram-kanaal. En hij reageerde met, zet de vodka maar koud. Dus hij kent mij natuurlijk langer dan vandaag. En ik kreeg de reactie van Vibes was van, oh, kom je ook dan? Dus ik ben hem op en ik zeg, kom je ook dan? als het kan.
3: Nee, een en al gezellig. Nee, maar jullie zijn wel gewild, hè? Jullie zijn wel gewild, want er zijn nog meer mensen weer in mijn DM van, hey, kan ik ook mee vandaag?
0: Yo!
3: Salute Nasty Beats. Jawel, we zien je.
0: Ja, toch.
2: Maar die komt ook uit de buurt.
0: Yo, Nasty Beats is verantwoordelijk voor een van mijn meest underrated pokus. Nasty Beats, dikke SO naar jou, man. Dikke SO naar jou.
3: Wacht even.
0: Krijgen we nou... Dat is iets wat ik niet wist. Heb je nou gewoon met Nasty Beats gewerkt, joh? Ja, man. Heel random. Ik heb die man ooit op bericht gestuurd. Ik ben naar hem toegegaan. Ik heb een sessie met hem gehad. En die man heeft een ongelofelijk effect voor mij. Ja, man. Dope. Dikke SO naar hem, man. Ik heb te lang niet gezien, man.
1: Voor de mensen die hem niet... Volgens mij is hij een beetje de vaste producer van JAE, toch?
3: Hij
2: heeft een pack gemaakt.
3: Ja.
2: De Oetka pack of zo.
3: Daar staat Jay
2: op één track. Dat zijn drie dingen die we nooit doen.
0: Hij zit dezelfde locatie als de House of Hip Hop.
3: Ook Reason, shout-out. Reason staat ook op die EP en zo. Maar allemaal gasten uit Utrecht.
0: Ja, precies. Het was in mijn veronderstelling omdat hij mee was doen met
3: Nee, dat was voor die pop.
0: Ja, precies. Ja, dik man. Dik. Hé, waar ik met jullie ook naartoe wil gaan is deze.
4: Draaien of...
0: Dumpen. Ja man, draaien of dumpen, een wekelijks terugkomend item ook hier bij Vibes. Als je onze Instagram checkt, dan kan je meestal stemmen. Download sowieso ook de Galaxy app, want we gaan hem ook gewoon daarop knallen, sowieso. Yeah. Het zijn twee tracks waar tussen je kan kiezen. En de meningen waren hier eigenlijk al een beetje verdeeld hier in de studio, hoorde ik al. Toen ik deze twee tracks bij elkaar had gezocht, dacht ik in eerste instantie van... Is het wel fair? Maar toen hoorde ik al hier in de studio van die pokoe, die niet van Snoop Dogg, maar van de Cali Boys, noem ik ze maar even. die is ook gewoon dik. De draaien of dumpen van deze week, dames en heren.

0: trick, teach me how to doggy versus Snoop Dogg en Pharrell, drop it like it's hot. Drop jouw comment, zou ik zeggen, omdat het hot is. 085-029-2222, 4x2. Dat is het WhatsApp-nummer van de studio van Galaxy en die krijgen wij dus hier allemaal binnen. Laat weten welke van deze twee tracks wij aan het einde van de show moeten draaien.
1: Vooral stemmen op Insta, vooral die stem vandaag.
0: Op de social, kan ook, zeker, zeker.
1: Doe
0: zeker.
1: Het gewoon, man. Ik zie te weinig stemmen, vind ik, de laatste keer.
2: 109 dus, mensen de post gezien en 7 stemmen. Dan ga
1: je nee, dan moet je ook gewoon stemmen,
0: weet je wat het is? Ik wijd het aan dat we er net een half jaar tussenuit zijn geweest.
1: Nou, bij deze een vrijbrief. Maar ik vind wel dat je moet stemmen. En ook gewoon zo. Anders heb je geen tijd meer.
0: Want als wij online kijken naar wat een beetje de tussenstand is, heb jij dat al een beetje in je hoofd?
2: Ja, dat heb ik.
1: Individu, kijk eens even.
0: Ja, zeker. Ja,
2: ik voel me nu heel Hiroshi.
0: Hiroshi,
1: ja, maar dat is iemand moeten doen.
0: Sowieso shout-out naar Hiroshi. Hij kon er vandaag niet bij zijn.
2: Snoep heeft 71% op het moment.
1: Hey. Oh shit, dan moeten mensen echt wel wat gaan doen, willen ze die andere pokken horen. Maar het is heet, hè? Dus ik denk.
2: Ja, dus het. Ja.
0: Mocht je dus die andere track, Kali Swag District, Teach Me How to Doggy.
2: Ik kan nog even stemmetjes
0: veranderen. Kan je stemmen in
1: de radio? Ik heb nog allemaal. Want dan kunnen ze stemmen praten hier op de radio. Dat kan niet, vriend.
0: Tot laat kunnen ze stemmen.
1: Het is wel al kinderen slapen wel, geloof ik.
2: Ik kan mijn kat account inschakelen.
0: Wij zitten op een perfect tijdstip.
3: Maar aan het einde van de show...
0: Na tien mag alles.
3: Maar aan het einde van de show dan is het klaar en dan draaien we hem?
0: Dan draaien we hem.
2: Okay. Ja, en dan gaan we die andere rapporteren. Op Spotify gaat hij.
3: Ja. 15 jaar na datum.
2: Maakt niet uit.
1: Nou, ik heb ook mijn stem gegooid. Ja, sorry, maar ik push die ene toch even net iets harder dan.
4: Ja, je gooit je stem altijd uit.
0: Wat doen we?
1: Maar dan is hij stil. Nooit.
0: Waar heb je voor gekozen, Daniel?
1: Ja, Snoep.
0: Snoep?
1: Ja, het is heet, man. Het is heet. Dus het kan
3: kijk,
1: niet
3: kijk, kijk, kijk. Het is mijn harde dagje. Is natuurlijk wel eigenlijk voor de meeste mensen wel een vet. Er zit een dansje bij. Het is een bepaalde tijd ook, snap je? Het is de Cat Daddy tijd, het is de dansjes tijd.
1: Je hoort het,
3: maar,
1: hè, Marvin?
3: Drop it like it's hot is natuurlijk wel timeless.
1: Als dat dan wordt, gaat hij een dansje doen.
0: Gaat hij een dansje doen?
1: Man, ook nog.
0: Maak geen beloftes die je niet waar kan
3: maken. Ik maak me niet zorgen om als ik
2: hier ben. Ik ben gewoon FIFA, hè? Ik bepaal zelf de stem hier.
1: Ik heb er ook 4, zal ik meedoen?
2: Alles voor een dansje.
0: Hey, zometeen ben ik echt benieuwd naar de soort André Hazes track. Hebben we geleerd van 964. Hij heeft geëxperimenteerd.
3: Het zijn grote schoenen om te vullen. Ik zeg heel eerlijk, ik heb het refrein heb ik bedacht. Het nummer kwam. En ik ben mezelf zat te zoeken van welk André Hazes nummer reference ik eigenlijk? Wat sample ik eigenlijk, weet je al?
2: Leef.
3: Nee, maar ik weet het.
1: Dat is de andere Hazes. Verkeerde Hazes, vriend.
3: Het zijn delen ook. Het zijn delen. Het is eigenlijk niet echt een Hazes. Of jullie moeten me anders vertellen straks. Ja, Daniel?
1: Nee, ik ben benieuwd.
3: Twijfel ik niet aan.
0: Hoezo? Heb ik geen verstand van het levenslied dan?
3: Oh, nee, maar...
1: Ja, nee. Je weet het niet. Weet het niet, vriend. Ja, vertel eens. Nee, wat luister je allemaal?
3: Nee, hoor. Ja, kom op, Dan.
2: Witte visie, witte visie, witte visie,
3: Nee, laten we het nummer voor zich laten spreken.
0: Gaan we doen. Ik ben benieuwd, sowieso. En we gaan onze mystery guest erbij halen. Daar ben ik sowieso ook hartstikke benieuwd naar wie dat is. Roll sunny days. Feeling
5: good like I just got paid. Summer vibes, always for the culture. Enjoy the sun with Galaxy Radio.

0: Jawel, jawel, Kanye.
1: Creature
0: ja,
1: man.
0: Kanye, jongen. Ik heb hem nog gecheckt, hè.
2: Ja, man. Ja, je liet net de foto's zien, inderdaad, van dat je erbij was in het Gelderdoom.
0: Ja, man.
2: Je was de backup van...
0: Ja, maar dat was een geintje. Ik was er wel echt bij, hoor. Ik ben er wel echt bij geweest, maar niet als backup natuurlijk.
2: Nee, ja, dat is voor velen een droom, man. Zou je dat inderdaad... echt hebben gewild. Ken je ze tracks zo goed om ze backup MC te kunnen zijn?
0: Zo goed ken ik ze niet allemaal. Kijk, natuurlijk wel Jesus Box, weet je, al die legendarische oude tracks. Ik ben wel meer van die oude tracks, maar die pokus met Jay-Z samen, het hele album, is ook hard.
2: Ja, ook hard.
0: Dus het is een beetje, bij mij zit het een beetje van, ik vind heel veel dope in het begin. Dan zit er een beetje een dipje en dan komt er af en toe wel weer een album en ik denk van oké.
2: Ja, want daarnet had ik het er al over, had hij zijn wazige periode met Dark Twisted Fantasies. Ik weet niet, man. Dat was een periode dat hij mij iets minder had, zeg maar.
0: Ja, ik snap je ergens wel. Weet je, het is natuurlijk ook... Ja, weet je, we kunnen van alles roepen over hem natuurlijk. Het is ook wel een beetje een gekkie af en toe. ik zeg het gewoon. En weet je, maar toch, zijn muziek, weet je, ik kan hem wel waarderen. Ik zat daar in het Gelderdoom. Ik ben een moment gaan zitten op mijn stoel, terwijl iedereen stond. Toen keek ik naar die bol, zag ik hem daar staan. Zijn ding doen, toen dacht ik, weet je, deze kerel heeft wel... echt fucking veel geleverd. En als je hem daar dan ziet staan, die show doen, weet je, het kan een eigenaardig typeje zijn. Ik denk dat het ook wel een soort van, bijna een Einzelganger is, ik. En misschien ergens ook wel weer een soort van narcistische trekjes zelfs ook nog wel.
2: De meeste geniale mensen zijn in zo Einzelgangers,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja, misschien wel. Ik denk in de creatieve sector veel ook wel die op zichzelf zijn. En hij rookt hem wel gewoon hard. Dus ik had echt even een besefmoment van, fuck, ik ben hier last minute gekomen. Ik heb gewoon een ticketswapje gedaan.
2: Ja.
0: Ik was in Rotterdam en een maat.
2: Kon dat nog, ja?
0: Ja, het ging nog.
2: Sick.
0: Ga je mee? Gaan we toch samen heen? Dan zitten we niet bij elkaar, maar je ziet wel die show, weet je. Ja, en toen zat ik daar, dacht ik, what the fuck? Dat ik dit vandaag nog zie. Ja. Snap je?
2: Dus... Ja, je cijfer voor het concert
0: voor
2: van Kanye
0: show.
2: West.
0: Ja, kijk, ik vond het tof. Het was heel groots opgezet natuurlijk met die wereldbol special effects. Hè. Maar ik ben wel een man die een show wil zien waar mensen een beetje kunnen bewegen. Op die bol was het wel vrij beperkt. Dus je zit wel steeds naar een kerel op die bol te kijken.
2: Hij stond ook vast, zeg maar, met van die security.
0: Ja, een kabel was hij naar beneden inderdaad. Ja. Dus dat is wel een beetje een ding natuurlijk. Je ziet hem wel gewoon constant die hele avond op die bol staan. Maar als ik het een cijfer zou moeten geven, ik denk toch wel een 8,5. En dat is voor mij, ik was bij Cypress Hill, man. Afgelopen week.
2: Ja.
0: Ja, en die staat gewoon in mijn top 3, hè? Van alle tijden.
2: Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van waar staat dit concert van Kanye in jouw... Ja, top 10 in je lijst. Cypress Hill ben je dus van de week geweest in je top 3 al.
0: Die vond ik harder, man.
2: Ja?
0: Ik had het niet verwacht. Old school heads. Echt oudjes, gewoon in de 50 volgens mij. Ik weet de leeftijden niet zo 1, 2, 3. Maar die hebben die hele afwas gerokt, man. Die hebben, ik had het niet verwacht ook. Ik stond daar. Tuurlijk heb je wel een verwachting, weet je. Insane in the Brain, dat soort dingen, weet je. Al die tracks. Maar toen ze bezig waren, ik keek ook een andere maat van me aan die bij me was daar. En we keken elkaar aan van... Hey, dit is gewoon het niveau, man. Als je gewoon live on stage gewoon bij die eerste pokoe raakt, gelijk losgaan. Ja, die staat in mijn top 3. En op 1 zou niemand zeggen, Non-Fiction in Melkweg, man. Het zijn echt underground gasten. Ill Bill en zo. Dat is denk ik al echt wel 2009 of zo geweest, 2010. Je kon daar niet stilstaan, man, in die Melkweg kleine zaal. Je bier ging gewoon de lucht in, je moest springen. T-shirts de lucht in, alles. Eerlijk gezegd heb ik
2: het gevoel dat dat soort feesten er... veel minder zijn, man.
0: Ze zijn er wel, hoor.
2: Bier gooien en...
0: Je moet niet naar artiesten gooien, hè? Anders krijgen we straks weer die smartlap...
2: Niet naar artiesten.
0: Doris, weet je?
2: Nee, we krijgen straks al een smartlap in de show, had ik begrepen. Dus over de show gesproken, dames en heren.
3: Mag ik heel eventjes? Want volgens mij zit hij weer te liegen, die Daniel. Want van de week was het nog top 6, Cypress Hill.
0: In mijn top 6? Ja, maar hij staat wel op 3. Hij staat wel op 3.
3: Je zit in dezelfde appgroep als jou, hè?
0: Ja, hij zit in dezelfde appgroep. Ging eens me allemaal vragen, wat is je hele top 10 dan? Ja, weet ik wel. Moet ik ze allemaal weer gaan nadenken,
3: het is gewoon random, toch? Een top 6. Dit is een top 3, top 5, top 10.
0: Zullen we helemaal precies weten wie waar staat?
2: Die drive die is echt op mensen ontmaskeren vandaag.
0: Hij is er maar uit, hè, vandaag.
2: Ja.
0: Ik moet nog met hem meerijden naar huis. Ik weet niet of dat zo'n goed
3: daarom,
0: idee is.
3: Daarom, dus weet
2: Ook dat nog. Hé, maar boys, voordat we... te ver verder gaan, wil ik nog één iemand erbij halen. Want hij kwam in één keer uit het niets. Een vriend van de show. Dames en heren, niemand minder in de studio dan Della D.
3: Wat een introductie, boys.
2: Ja, ik ging helemaal stuk. Want in het eerste uur kwam jij binnengelopen, zeg maar. En 964 die zat echt in een serieus verhaal.
1: En dan kom die kop binnen.
0: En we allemaal handjes geven ook gewoon.
2: Ja, precies. Ja, bij iedereen kwam er in één keer een smile op zijn face terecht. Dus dat is wel de vibe die jij binnenbrengt.
3: Dank je wel, dat is een super mooi compliment.
0: Het zegt wel genoeg inderdaad.
2: Zegt genoeg toch?
3: Dank je wel daarvoor.
2: Leuk dat je er bent, man. Waar ben je ineens zo verdwaald?
3: Ik ben nooit weg geweest in principe. Jullie waren even een tijdje eruit. Hey. Maar geen shots fired. Nooit toch. We hebben altijd contact gehad. We zijn altijd cool geweest. Dus, ik ben eigenlijk de laatste tijd heel veel bezig geweest met mijn live show, man. Ik heb nu tegenwoordig een live band waarmee ik optreed.
2: Ja, dik.
3: Afgelopen weekend deed ik me eigenlijk het festival waar wij vorig jaar onze eerste show met live band deden. Deden we nu de hoofdact.
2: Doop.
3: Dus,
0: zo kan het gaan, hè?
3: Ja, toch? Dat was een soort van bevestiging dat we lekker bezig zijn. Ik moet ook zeggen dat ik zelf echt heel veel energie krijg van optreden met live band. Ik heb met DJ op heel veel plekken geweest. En dat was op een gegeven moment zat ik een beetje in mijn comfortzone. En soms is het goed om daar uitgetrokken te worden. En dat is vorig jaar gebeurd. En nu hebben we gewoon iets nieuws gebouwd. En ik ben er zelf super trots op. En ik weet dat we nog op heel veel plekken gaan spelen, dus zorg dat je erbij bent.
0: Maar je mag er ook trots op zijn. Ik heb stiekem wat beelden gezien toen ik op Insta. Hè. Ik zie heel veel van heel Nederland. Zie ik bijna al.
2: Jij bent de man die alles
0: komen.
2: In de gaten houdt.
0: Ik snijper, jongen. Ja, ik snijper. Maar deze man liegt niet, man. Ik zie die beelden en eerlijk.
2: Ik heb ze ook inderdaad
0: dingen, man. Respect, man.
3: Dankjewel.
4: Ik heb het eigenlijk leeg gevonden. Met die optredens, weet je, dat doet hij echt heel goed, man.
2: Ja. Ik heb het ook inderdaad voorbij zien komen. Keep up the good work, man. Sowieso. Het is heel dik. Want ook sowieso de stap naar live band, dat hebben we toenertijd volgens mij niet eens besproken.
3: Nee, dat is eigenlijk... we zijn al 2 jaar geleden. Nee, vorig jaar, ik heb een hele grote subsidieaanvraag gedaan. En die heb ik gekregen. En een van mijn doelen was daarin om mijn liveshow uit te breiden van tape act naar live band. Uh-huh. En dat is eigenlijk heel snel gegaan doordat ik deed master de mixopleiding. En daar zat ik in de klas met de jonge Joost. Ik vertelde hem over dit doel. Hij zei, ik wil je er wel bij helpen, want ik had geen idee hoe je dat fixt. En 2 weken later belt die man mij van, yo bro, ik heb een hele live band voor je.
2: Dik.
3: Ja, dus toen heb ik een videocall met hun gehad over wie ik ben, wat ik doe en waar ik heen wil. En dat klikte heel goed. En toen zijn we gewoon gaan spelen. En de rest is geschiedenis.
2: Heel dik, heel dik. En hoe is dat? Hoe is die vibe met die band? Want ik bedoel, je hebt een band gewoon op een presenteerblaadje gekregen. Zo, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, mag je het wel zeggen, ja.
2: Hoe was die harmonie? Ik bedoel, hoe zijn jullie geklikt?
3: Wat ik zei, we hebben eigenlijk een videocall gehad waarin ik heb gezegd wat mijn... wat mijn doelen zijn en waar ik naartoe wil. En dat ambieerde hun heel erg. En toen ben ik eigenlijk met Joost die hele show gaan bouwen. Dus we zijn letterlijk alle tracks die Della Dix ooit heeft uitgebracht, zijn we gaan naluisteren. En daar zijn we een soort van nieuwe setlist in gaan maken. En tunes met een live band krijg je gewoon een hele nieuwe beleving.
2: Ja,
3: en daar moest ik zelf nog even aan wennen wat daar de mogelijkheden in waren. En nu toen ik dat begon te beseffen, zijn we gewoon die show gaan bouwen. En nu hebben we een show van een uur staan. Dus.
2: Zo, dat is niet niks.
3: Nee, zeker.
2: Hoe is het met de conditie? Want ik weet dat het met een band optreden echt... dat je energie nodig hebt.
3: Ja, ik ben in topvorm.
2: Dik.
3: Wat ik eigenlijk moet zeggen, als je met een band optreedt, vind ik persoonlijk makkelijker dan met een DJ.
2: Ja?
3: Want je hebt veel meer momenten dat dat bijvoorbeeld iemand uit jouw band gewoon een solo speelt. Of een moment pakt en dan kan je gewoon ademhalen of even tot rust komen. En als je met tape act, dan is toch alle focus op jou. En dan moet jij toch al het werk leveren.
2: Ja man. Nou ja, wij gaan het sowieso in de gaten houden. Ik hoop dat we jou binnenkort hier kunnen verwelkomen met je hele band. Ik weet niet of daar ruimte voor is, maar...
3: Dat gaan we laten lukken.
2: We gaan het laten lukken, sowieso. Dames en heren, geef de man... Ja, het is even kort, maar geef hem een daverend applaus.
3: Ja,
2: dankjewel.
3: Dank
2: de myth, de legend.
4: Motherfucking Della. Is er gewoon nou, wat is dat?
2: Blijf gewoon sowieso chillen, want het is een en al gezelligheid hier zo. Zometeen 964 live hier bij ons, dames en heren. En dat belooft wat. Maar dat is zometeen. Let me get ready for this motherfucking straight class. It's a Galaxy throwback. Galaxy. Back in the day.

0: is to him.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app.
2: Turn your radio up.
3: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
2: Party people, where you at?
4: Party people, where you at?
0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
5: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Black music.
6: Future, geboren als Nevadius Wilburn in Atlanta, groeide op in de geboorteplaats van trapmuziek. Hij begon zijn carrière binnen de Dungeon Family Collective. Met mixtapes en albums als DS2, Monster en Hendrix veranderde hij de sound van moderne hiphop. Zijn gebruik van autotune, donkere beats en melodische flows beïnvloedde bijna iedere rapper van de afgelopen 10 jaar. Veel artiesten uit de

0: YPLD. Liever in mijn eentje hoorde hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En deze pokoe, jongen, dit is een pokoe. Deze boys die hebben hem toen een keertje bij ons live gedaan. En sindsdien is deze track altijd bij me in mijn hoofd gebleven. En ja, man, het is een banger. Zelfs, ja, zelfs mijn kleine zeker, die zingt hem gewoon mee, man.
1: En hun kregen les van eentje van Boef en de gelogeerde aap. Hè? En die staan op het moment. Dus dat is dan wel weer tof.
0: Dus
2: grote dikke pokoes, hoor, die gast, hoor.
1: Ja, man.
2: Ook met Jojo Wavy ook een pokoe gehad.
0: Ook?
2: Ja, man, ook.
0: YPLD gaat de gasten checken, want ik moet zeggen, ik heb de laatste half jaar, jij zegt wel dat ze pokoes hebben gemaakt, maar ze zijn de laatste half weinig gehoord inderdaad.
2: Maar dat kan goed nieuws zijn, hè? Daar zijn ze misschien
0: ze zijn aan het koken.
1: Of ze zijn liever in hun eentje. Ja,
0: ja, zeker wel, zeker dat. Hey, we hebben nog steeds natuurlijk 964 bij ons in de studio zitten, dames en heren. En hij is hier natuurlijk niet voor niets. Hij gaat een track live doen. En ik heb net al een klein stukje voorgeluisterd. En ja, ik misschien ben ik bevooroordeeld, maar ik vind hem gruwelijk.
3: Ja, je bent wel een boefie, hoor. Dat mocht ik aan eigenlijk. Dat zou ook primeur voor jou zijn eigenlijk, weet je.
0: Ja, sorry. Ik moest hem even checken, maar.
3: Ik doe alsof ik niet aan stond te zingen.
2: We hebben hem niet gehoord. Ik weet ook niet waar hij op lijkt.
1: Nou, moet je de backings doen ook.
0: Ook nog. Vertel, man. Hoe heet de track? Wat is het verhaal achter de track?
3: Oké, de pokoe heet De Schilderij. Mijn vader is kunstenaar. In het schildersvak. En zoals ik eerder al had aangegeven, ik blijf altijd in mijn muziek eigenlijk wel ver van laat staan politieke meningen, maar ook zeg maar onder echte issues of wat dan ook, snap ik. Ik heb natuurlijk een hele sterke mening bij mezelf wel. Maar ik heb het eigenlijk nooit echt in mijn muziek naar voren gebracht. En ik had op dit moment, toen ik hoorde deze beat, die had ik online gevonden en ik wist gelijk dat moet een Nederlandse producer zijn, dat is een Nederlandse. Ik begrijp me niet verkeerd, ik weet niet wie het is. Maar hij krijgt de money als hij uitkomt.
0: Oké. Niet dat wij ook daar
3: maar een beef krijgen. Maar ik weet het moet gewoon een André Haas-achtige pokoe zijn, weet je. Ik hoor het aan de sample. En op dat moment, toen ik die hoorde, speelde er heel veel. Zoals ik zei, ik kom uit Kortenhoef, ik kom uit een best wel een boerengehucht, weet je. Maar ik had natuurlijk van hiphop en ik ben een vluchteling en ik ben een allochtoon. En er waren veel spanningen in Nederland op dat moment, nu nog steeds, snap je. Het zegt nee tegen AZC, het hele verhaal eromheen, snap je. Ik zie het overal gebeuren. En op dat moment, ik had wel wat frustratie in me. Dus toen ik de pokoe aan het schrijven was, het is een André Hazes geïnspireerde pokoe, dacht ik bij mezelf, oké, luister, dit is gewoon een vluchteling, weet je, hier een case, ingeburgerd.nl. Die komt hier gewoon en ik ga gewoon op die pokoe, ga ik iets spitten.
0: Ja.
3: En in eerste instantie was er iets wel van, dat zie ik ook in mezelf, zeg maar, buiten de muziek om, een pissie woede. Snap je? Maar dan kijk ik naar die mensen die ook uit die dorp komen, die ook bij die AZC-protesten zijn. En dan denk ik bij mezelf, jongen, maar jij bent geen verkeerde jongen. Weet je, jij zit daar ook niet voor de verkeerde redenen. En zoals wij als allochtonen ook wel eens of allemaal over één kam geschoren worden, is dat ook bij hun het geval.
0: Ja.
3: Dus toen uiteindelijk heb ik de keuze genomen om het meer een verbindende pokoe te maken, weet je. En wat verbindt dan nog meer dan een vluchteling die André Hazes pokoe maakt?
2: Ja, vind ik tof, man. Even
0: vind
2: om,
0: ik ook
2: om
0: heel
2: toe
0: tof.
2: Te voegen, ik ben half Nederlands, half Spaans, hè. En ik kom oorspronkelijk uit Zaanstreek, voor mijn veer. En ik hoor wat hij zegt, hè. Want mensen zeggen heel vaak, nee, man, dat valt wel mee, is niet zo. En je bent een vlotte babbelaar, weet je. Ik ook, als je maar ons aan de telefoon zou horen, denk je, ze zijn gewoon Hollander, hè. Ja, maar het is waar. En het werkt zo met werk ook, hè. Zodra ik ging bellen na een sollicitatie, mocht ik komen. Dat zegt genoeg, hè. En dat is nog steeds, hè?
0: Ja.
2: In anno 2026 is het nog steeds.
0: Zeker, zeker.
2: En ik werd ook scheef aangekeken, bro. Ja. En dan zei je dan goedemiddag of iets, dan pas gingen ze groeten.
3: Ja, precies, dat is het ook. Wat je ook zegt, dat is 100% waarheid. Maar kijk, dan moeten we ook nog spreken van het feit dat wij natuurlijk wel gewoon ABN kunnen lullen.
2: Zeker.
3: Snap je? Dus wij hebben zeg maar wel één stap voor op die dingen, snap je? Daarom ben ik ook heel dankbaar dat ik in het dorp ben opgegroeid, weet je? Kijk, ik zit bijvoorbeeld ook onder de tattoos.
0: Is dat inderdaad een voordeel in een dorp opgroeien ten opzichte van een grote stad?
3: Kijk, ik, in de meeste gevallen, kijk, ik kan niet heel erg praten over de. Ik ben vaak een van de goeie. Weet je? En dat is geen compliment zoals ze denken dat het is.
2: Ja.
3: Weet je? Want het is eigenlijk
2: kort, dat ze dat zeggen ook.
3: Het is kortzichtig, weet je wel. Maar ze weten niet beter. En dat is wat je moet begrijpen. Ja. Ze weten niet beter. Snap je? Hun denken jou een compliment te geven. Maar in de praktijk begrijpen ze niet wat de struggle is aan de andere kant.
1: Ja, dat is wel een beetje een paplepel ding, man. Dat je bent één van de goede. Ik hoorde echt mijn vader praten gewoon.
3: Ja,
1: dat was ik met alle dressies in de straat. Ja. Zo, dat die mij gehaald hebben, jongen.
2: Ja, maar het is misschien ook wel die generatie, maar het is ook wel de jongere generatie ook. Ik denk ook wat je geleerd wordt, weet je, door de mensen om je heen, dat ga je aannemen. Als jij het verkeerde wordt geleerd, of althans verkeerd, wat is verkeerd? Maar als je verkeerde inzichten meekrijgt, ga je denken dat het normaal is en ga je die ook hanteren. Snap je, die maatstaven?
3: Ja, precies. En dat is wel een ding. Het onbekende is altijd eng.
1: Dat.
3: Weet je, en als ik praat dan voor de jongens die uit Kortenhoef kwamen dan, weet je, dat zijn jongens die zeg maar gewoon, weet je, dan heb ik het over figuren die zijn in Kortenhoef opgegroeid en die gaan ook dood door Kortenhoef.
2: Snap je, die hebben geen,
3: als je mij vraagt zijn ze, ja, toch wel een beetje simpel.
2: Ik denk dat de boodschap
3: gewoon is. Maar dat is niet slecht, hè, weet je, als jij ervan houdt en je houdt van lekker een rustig leventje in je eigen dorpje en je vrouwtje daar die je 30 jaar kent, is niks mis mee. Maar ja, ze gaan één keer uit in Hilversum, weet je, ruzie met de Marokkaan, alle Marokkanen, alle allochtonen zijn kut.
4: Maar om inderdaad dan terug naar nu te gaan, 2026, woon je nog steeds in Kortenhoef?
3: Nee, we zijn wel verhuisd.
2: We hebben hem weggekregen. Ja,
4: het is toch gelukt, shit.
3: Nou, ik zal je zeggen, ik woon nu in Hilversum, weet je, ik heb lekker een huisje gekocht, mijn vrouwtje zit hier naast me. En we hebben nu een huisje gekocht, maar ik weet nog dat we waren aan het kijken naar huis en de omstreken van Hilversum ook, Hilversum is duur. En ze zei van ja, is dan ook een huis in Hilversum, of in Kortenhoef? Zo schat, luister, nou klaar hè. Ik heb een stap gemaakt daarvoor in mijn leven hè. Weet je, we gaan geen stap naar achter zetten hè.
2: Nee. Dat doen we niet meer.
1: Tenzij die gewoon mag rappen de hele dag.
3: Dat doen we niet meer.
4: Dat doen we wel, inderdaad.
3: Zet het boek op.
1: Als jij nou die tweede baan neemt.
2: Hé, hey, maar dat is wel een boodschap hè. Kanye stond op één grote wereldbol toch? Ja. Wees allemaal met elkaar lief voor elkaar man. We zitten op één bol. En dat is wat ik wel vind. Dat dacht ik ook op dat moment zelfs. Kun je nagaan, hè?
3: Verdraagzaamheid, jongens.
4: En daarover gesproken, om toch jouw inburgering. Ja, is goed verlopen, want jij pakt nu gewoon een
2: inburgeringspokoe noemen we gewoon.
3: Dit was mijn inburgeringsexamen. Ik moest iets creatiefs doen, weet je. Ik denk, ik maak een nummertje van, weet je. En ik ben er met vlag en wimpel geslaagd.
2: Oh, lekker man. Dan ben ik wel benieuwd nu. Ik ben benieuwd.
1: Kijk, we gaan hebben.
4: Ben je ready? Ben je ready om deze pokoe live te doen hier bij ons? Laten we hem in ieder geval een vibes applaus geven, dames en heren. Hij is live hier bij ons.
2: 964.
4: 964 inderdaad.
3: Laten we hem pompen, man. Ja, je hoort de andere in goed, hè. Mevrouw, zijn we niet hard schreeuwen in die fucking mic ook, prima. Yeah.

0: Tranentrekkers, vriend. Tranentrekkers.
1: Love,
0: Tino Martin. Hé, hey, wanneer mag je je voorprogramma roepen? Bro. Hey. Dat is ons. Mickey Arden. Even lukken.
2: Arena.
3: Super dik. Super, super, super dik. Hey. This is Galaxy.

0: met Anxiety hier bij Vibes op Galaxy Radio. En ja, voor de oplettende luisteraar die Gotye veel beter vonden. Ja, dit is dus dan een soort... geen cover, maar ze heeft wel toestemming gekregen van hem.
1: Oh, een stempel toch?
2: Het is niet eens een sample, het is gewoon precies de beat. Dat vooropstellen. En ik denk dat daarom heel veel mensen ook zeg maar wel een beetje geïrriteerd werden door de beat.
0: Nou, maar ja, de man zelf, Gotye, die zit zelf ook in die clip. Dus op een of andere manier heeft hij goedkeuring gegeven. Ja, het was ook wel vet, want deze track die is toen ontstaan in coronatijdperk. Anxiety, omdat ze ja, opgesloten zat in die hele periode.
2: En ze was nog niet eens groot, hè?
0: Nee.
2: Dat was gewoon een YouTube dingetje dat ze in dezelfde had opgenomen. Weet
0: klopt.
2: Je? En dat maakt het gewoon fucking gruwelijk.
0: Klopt.
2: Maar je hebt altijd zeikers te zitten. Weet je.
0: Dat. Hey boys, time flies when you're having fun, man. De eerste show hier van Vibes op Galaxy zit er
3: ja,
0: alweer
3: ja.
0: op.
3: Marvin, lekker pik.
0: Lekker pik.
2: Hiroshi, als jij niet blijft komen, weet je, even die energie zet, snap je? Weet je, je bent expendable, gozer, ja.
3: Kunnen we ons inhuren, hoor, vriend.
0: Nee, sowieso, shout-out naar Hiroshi. Ik weet dat hij aan het luisteren is. Hij kon er vandaag helaas niet bij zijn, nee, maar...
2: Hij is er die man. Je weet dat.
3: Hij is trots, man.
0: Als het goed is, is hij de volgende week ook wel weer bij. Maar ten eerste wil ik sowieso 964 bedanken voor het aanwezig zijn vandaag. En voor je cadeautje. Dat was...
2: Maar je moet over zeggen wat een cadeautje was nou. Kom op nou.
0: Ja, dikke fles. Ja, dikke fles.
2: Lekker flesje.
0: Sowieso dankjewel voor die man. Dat wordt zeker gewaardeerd. En ja, onze gast die we niet eens hadden verwacht.
1: Onze gast.
3: Della Dix,
0: inderdaad.
2: Pak die mic.
0: Nee, die mic doet het niet.
2: Doe die mic pakken en dan kan je zeggen, nee, doet het niet.
1: Heb je nog een show? Heb je nog een show, Della?
0: Heb je binnenkort nog een show?
4: Even kijken, ja, ik ga bijna even op vakantie. En dan 23 augustus heb ik bij het Vijverfeest in Amersfoort. Heb je bij Amy Clare, heb je zo'n water. Heb je in het midden, heb je een... ja, daar gaan ze een podium bouwen op het water.
0: Hey, dik.
4: Dus alleen dat al is heel spectaculair. En dan ben ik ook nog daar met de live band. Dat is natuurlijk ook leuk.
0: Niet
4: dus
0: te panja worden dat je in het water valt, hè?
4: Maar ik denk dat ik je nodig heb die dag, man. Je moet me beschermen. Dus, dus jij gaat komen die dag in ieder geval.
0: Wij zijn aanwezig.
2: Maar we zijn wel te plakken.
1: Ja, plakken.
2: Deze, over 2 weken komt een nieuwe pokoe van mij uit. Hey. Dat is een pokoe met een intense haat naar mijn ex.
0: Oké.
2: En die gun ik iedereen met een kut ex om te luisteren.
3: Oei, ik zeg even niks.
2: En ik wil ook even zeggen dat ik 5 september op Spuug staan in Harderwijk. Snap je? Dat is gewoon een ongelooflijk gruwelijke organisatie.
1: Oh, dat is van You Create. Dat is
2: zeker, zeker. Dat zijn goede mensen, leuke mensen. En dan weet je dat je met mensen bent die van de craft houden.
3: Ik ga je daar zien, bro.
2: Super gezellig. Interview me niet.
3: Nee, ik ben er niet voor interviews deze keer. Ik moet volgens mij hosten zelfs.
2: Ja, om het af te maken, ik ga dit weekend ga ik met Della Dix ga ik lekker een Amersfoort festivaletje pakken.
5: Oh ja.
2: Wie me vindt mag me houden.
3: Hey, maar is hij heet gevallen, vriend?
0: Hij is gevallen. En je hoort hem al op de achtergrond voor bijkomen, de winnaar van de draai of dumpen van deze week, Snoop Dogg en Pharrell, Drop It Like It's Hot. Volgende week weer een nieuwe uitzending. Drijf, jij bedankt. Daniel, jij bedankt.
3: Salut.
0: Nog een keer, 964 bedankt, Della Dix.
1: Marty, ook bedankt.
0: Graag. Vibes is motherfucking ready for the
6: pimps in the crib, man. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. I'm the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
7: If a nigga get an attitude,
6: pop it like it's hot.

0: next.
1: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X online.
2: Check out the music.
0: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor betrokkenheid en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774.
7: This is Galaxy. It's 11 p.m.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan

0: Aan de markt kwamen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy Radio.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
3: Nicki Minaj opent de deuren voor een nieuwe generatie vrouwelijke rappers wereldwijd.
2: Black Music.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio. She don't play tracks. She sets moods. This ain't just radio. This is Rosa G running the night. This is Rosa's world.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Jay-Z groeide van straatrapper uit tot een van de meest invloedrijke ondernemers in muziek.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. They dream you live. You out here with Rosa G, soundtrack in your night. This is Rosa's world.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 1 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: Turn the bass up, max out the volume, and let's ride.
1: Got that nice summertime vibe.
0: Summer sounds better with Galaxy Radio.
2: Interpolatie is het hergebruiken van een bestaande melodie of compositie, maar opnieuw zelf inspelen of inzingen in plaats van de originele opname te samplen.

Ik kan een opzetje zetten op je track bij de volgende lakje, man. Er zijn serieuze blikken op het veld, waarom lachen we? Maar soms zijn die serieuze blikken niet eens Yusu. Yo, tafje, man. Laat ze leren hoe je blauw moet loesoe.

0: zoek schatjes. Altijd active night shift. Ochtend spits het vast weer. Altijd active night shift. Ochtend spits het vast weer.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dr. Dre bracht de West Coast sound wereldwijd groot met G-funk beats en ontdekte artiesten als Eminem, Snoop Dogg en 50 Cent.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
3: This month we give black music extra flowers.
4: That's a fact.
5: Maximum.

0: Galaxy. Summer vibes loading.
1: Ze geeft net lange nek, broertje en kiddie.
2: Bra bra bra bra bra bra.